0: bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016... waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink, bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A.N. Hunze. De lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze.
1: Radio A.N. Hunze. Hey.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

mensen, op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioanhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: mobiel. Het geluid van Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up,
2: step in the kitchen.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Je ogen blijven droog. Waar zijn je tranen? Het is je weer gelukt te verbergen.

het laken toch weer prachtig groen. Jij komt steeds naar mij en ik kom weer naar jou. Oh, wat is het keitje prachtig blauw. Het hoeft niet over rood of over de derde band.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

direct in contact met de studio van Radio A in Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioainhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen 0592 70 30 30.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor los geld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
2: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
1: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
3: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor ook geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
1: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: down slowly.
1: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze, altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
1: Onder aannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
3: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
1: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

weten over Radio A. en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie

was een joch van amper 15 jaar. Ik had brillantine in mijn haar. Er zat een meisje in de klas.

maar bij de meisjes niet geliefd. Want ik was te mager en te lang. Ik zat vol met pukkels

was een joch van amper 15 jaar. Zo'n puistig puber exemplaar.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
2: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
1: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
3: Studenten die uit de omgevingen van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen, die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
1: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
5: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
6: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL pak. 4,89. Mooi toch?
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Radio Drenthe.
13: Koffie en Keuvel.
12: Met Wim Boer.

0: geniaal idee van de producer Jaap Eggemond. Gewoon een beat en daar een aantal bekende hits onder. De Stars on 45. Ze werden de nummer 1 mee in Amerika.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is er bijna 10 minuten over 9 en hele goedemorgen op deze dinsdag de 12e mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. De Cats die zit in ons terugblik op de Drentse duizend. En Willeke Alberti die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van, jawel, de 3J's. Straks hoor je Daniel Loewis en de wind maar wijden. Maar eerst is hij Boudewijn de Groot en Jimmy.

0: en de wind. Maar wij
1: de Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En daar alvast even een vooruitblik op de Oldiesdag van aankomende donderdag, Hemelvaartsdag. En op vrijdag nog even een après-ski-party, om het zo maar te noemen. Kortom, Nederlandse evergreens met vandaag de Cats en Lia. Nou, het lied vertelt een waargebeurde verhaal en gaat over de destijds 20-jarige Lia Vertelman uit Wervershoofd. Nou, Lia die was vanaf het eerste uur fan van de Cats en bezocht regelmatig concerten. En bassist Arnold Muren die kende haar hiervan. En op een gegeven moment merkte hij dat een bekend gezicht ontbrak. Later hoorde hij dat Lia en haar vriend betrokken waren geraakt bij een auto-ongeluk in Hoevelaken, waarbij een auto met 120 km per uur frontaal op een vrachtwagen botste. Lia werd naar het ziekenhuis in Utrecht gereden, waar ze niet veel later aan haar verwonding overleed. En haar vriend was zwaar gewond. Muren die was hierdoor geraakt en schreef toen dit nummer voor haar. In 2024 op nummer 62 in de Drentse Duizend. En eind vorig jaar op nummer 128. De Cats

euro steeds voor André Hazes hier in het uurtje Nederpop met Het is koud zonder jou. Het is 9:55. Straks het laatste nieuws uit de regio. Maar eerst even Anouk blij maken met Clouseau. Dit is Louise.

en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek.

0: geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
1: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Inwoners van de gemeentes A en Hunze, Noorderveld en Tinalo kunnen vanaf vandaag zelf geld aanvragen bij Nijbegun. Het geld is bedoeld voor eigen activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid of sociale verbinding in hun buurt, wijk of dorp. Leerlingen van het Alva College Hogeveen die moeten hun examens maken in Emmen. Dat komt omdat de school in Hogeveen last heeft van de gevolgen van de brand in een datacentrum in Almere. En het eerste elftal van VV Emmen keert terug in het standaardvoetbal. Na de zomer speelt de club in de vijfde klasse van het zaterdagvoetbal. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Verkeersinformatie, de A28, dat is Zwolle richting Assen. Nog bijna 6 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen de afrit Westerbork en Assen-Zuid. Zwolle richting Groningen, bijna 6 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen afrit Eelde en Groningen-Zuid. En tot slot de A32, Heerenveen richting Meppel. Bijna 3 kilometer stilstaand verkeer, dat tussen Steenwijk-Zuid en de afrit Havelte. Grieta Spannenburg dan met het weer.
2: We zitten midden in een kille meiweek en ook vandaag zijn de temperaturen schamel. Daarbij is er vanochtend bij tijden ruimte voor aardig wat zonneschijn en er valt een enkele bui. En vanmiddag ziet het zo goed als droog uit met wel vrij veel bewolking. Wind matig uit de westelijke hoek bij maximum temperaturen van 12 graden.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
9: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
8: En voor de aangepaste fiets van Maria.
10: En zo kan ik er weer op uit.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: immer vrolijke klanken van Spargo op je radio met Hip Hap Hap.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der Vaderlandse popmuziek in te duiken. En ook in dit geval blikken wij alvast even terug op komende donderdag, de Oldiesdag. Naar de laatste tijd komen er de nodige verzamelaars uit van artiesten die ongetwijfeld ook zullen tegenkomen tijdens die Oldiesdag op donderdag. Vandaag doen we dat met Willeke Alberti. En dat in verband met het verschijnen van een verzamelaar, De Liedjes van Mijn Leven. Nou, op de nieuwe verzamelalbum blikt ze terug op haar lange carrière. Hiermee voegt ze weer een nieuw hoofdstuk toe aan haar toch al zo rijke oeuvre. Nou, de 3-cd die door Willeke persoonlijk werd samengesteld bevat nummers uit haar inmiddels 70-jarige loopbaan in de muziek. En het is een eerbetoon aan de mensen die dierbaar zijn voor Willeke of veel voor haar hebben betekend tijdens haar carrière. Nou, het zijn duetpartners, schrijvers, producers, maar ook bijvoorbeeld mensen uit haar persoonlijke leven die op het album worden geëerd. Het samenstellen van de 66 nummers op de cd was nog niet zo eenvoudig. Het begon met zo'n 150 nummers en het boekwerk aan verhalen, wat uiteindelijk dus terugbracht is tot dit eindresultaat. En ze schreef zelf ook nog een keer het voorwoord voor het album. Nou, we draaien natuurlijk één van de tracks die op dit album staat. Willeke Alberti en O. Mejan.

altijd blijven lachen. Dit was Smile. Het is tijd voor nieuwe muziek op Ruud Rente. Met het de nieuwe single van 3J's. Nou, het nummer is ontstaan in het programma Onvergetelijke Liedjes, waarin presentator Simon Keizer bekende Nederlandse artiesten elkaars onuitgebrachte liedjes liet uitwerken. Een uitzending van het najaar van 2025. En 3J's die maakte dit nummer aan de hand van een demo van Broeder.

drie jaar geleden dat ze er de brui aan gaven. De dijk was dat en nergens goed voor. Aan het eind van het eerste uur koffie en keuvel. Met natuurlijk, je weet het hè, de leukste nederpop. Tot slot is hier Danny Vera en The Waits.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
3: Dit is Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: En te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
16: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
17: Radio Drenthe.
18: Koffie en Keuvel.
17: Met Wim Boer.

0: altijd een beetje een plaat die buiten zijn eigen comfortzone viel, deze Let's Dance van David Bowie.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: En ik kreeg er een klein beetje hulp bij van een of andere meneer die Chic ook groot gemaakt heeft. Nile Rodgers op zijn gitaartje. En had een grote producer bij Bob Clear Mountain. En het werd vervolgens een enorme hit voor deze David Bowie. Sebastiaan, een hele goedemorgen.
3: Mooi, Wim. Goedemorgen.
0: Het is de 12e mei alweer. Het is dinsdag. Het is een beetje fris buiten. Ik vind er niks aan.
3: Ja, ik kan het niet goed inschatten. Het waait, maar de zon is er ook af en toe bij.
0: Ja.
3: Het is koud, denk ik.
0: En nou, ik reed vanochtend weg. Het was 5 graden of zo. En ik hoorde Greta vanochtend. Er kon nog een klein beetje nachtvorst komen, want de ijsheiligen zijn er.
3: Oeh, en wat zijn dat?
0: Nou, dat zijn er 4, volgens mij. En je hebt dan 4 dagen op rij. Ze hebben allemaal verschillende namen, de dagen. Dan moet ik het even opzoeken straks, hoor. Maar en dat schijnt er dus dat je dan nog vorst kunt krijgen. En als de ijsheiligen zijn geweest, dan heb je geen vorst meer. Maar ja, dat is natuurlijk maar net hoe de natuur dat wil. Want volgens mij trekt de natuur zich niet zoveel aan van een ijsheilige.
3: Maar het verhaal zal er niets voor niets zijn, Wim.
0: Er zit vast iets achter.
3: Denk het ook.
0: We gaan op zoek. Ik denk dat we dat moeten gaan doen. Goed zo. Tot 12 uur koffie en keuveldier op Ruidrente. En ook deze komt voorbij. Barry White, The First, Last and My Everything.

0: dat ik alle nummers van Neil Diamond wel kende. Maar deze kwam me zo onbekend voor. Maar wat blijkt, het is gewoon nieuw werk van hem. Tenminste, zijn rijke oeuvre opnieuw uitgebracht.
1: Wie keuvelt hier?
0: Wild at Heart was dat. Ja, we hadden het net, Sebastian, over de ijsheiligen. En jij keek mij aan en je denkt, nou ja, die Wim die weet daar natuurlijk echt van alles van. Die doet het zo even uit zijn hoofd. Nee dus.
2: Ja, maar jij begon er zelf over, dus ik dacht, dat is parate kennis. Dat kan niet anders.
0: Nou ja, wel dat er vier ijsheiligen zijn en dat daarna geen vorst meer krijgt. Nu heb ik het eventjes, ik moet het nuanceren. De kans op vorst daarna is klein.
2: Ja.
0: Maar hij is er dus nog steeds.
2: Ja, nou, maar dat geldt sowieso voor alle weerpraatjes die mensen houden.
0: Daarom.
2: Je kunt nooit zeggen, het gaat niet regenen, want als het dan toch regent...
0: Ja.
2: Nou, dan ben je echt wel de sjaak, hè, als weerman of weervrouw.
0: We hadden altijd een weervrouw hier en daar zei ik dan wel eens in de uitzending tegen van... nou goed, wat zijn de voorspellingen? Ik heb geen glazen bol, zei ze.
2: Nou,
0: en
2: precies.
0: Terecht.
2: Ja.
0: Dus ja, absoluut. Dus dat heb ik dan vervolgens ook nooit weer gezegd.
2: Mensen kunnen er ook echt agressief van worden, hè, als je als
0: weerman
2: of vrouw ernaast zit.
0: Dat is een dingetje.
2: Ja.
0: Ja, als je de barbecue gepland hebt en de plant in één keer.
2: Ja, nou ja.
0: Ja.
2: Inderdaad, ja.
0: Ja, mijn vader die had nooit een weerman of weervrouw nodig. Die was een boer. En die keek gewoon naar buiten. En die zei, vanavond om 7:00 krijgen we een bui. En het was ook zo. Maar die kon dat aan de lucht zien.
2: Maar, aan de lucht?
0: Ja, jarenlang ervaring. Die zag aan de lucht. Die zag daar een plukje wolken en die zag dit en dat. Die kon dat altijd redelijk goed voorspellen.
2: Dus, ja, mijn moeder zei, had het wel altijd over muggen en zo. Als je muggen ziet, dan gaat het regenen.
0: Ja.
2: En ook iets met zwaluwen, volgens mij.
0: Ja, klopt. Ja. En ik had zo'n zwager, die dacht die er ook wel kon. Die keek en zei, ja, er komt niks van. Nou, we hebben nooit zo'n dikke bui gehad, echt maar. Dus zo werkt dat, ja. Hey, maar gisteren nog even over die dame. Gisteren was het Mamertus. Zo spreek je het uit, of niet? Ja, hè?
2: Mamertus, ja.
0: Mamertus. En vandaag is het Pancratius.
2: Ja,
0: 12 mei. Morgen komt Servatius op bezoek.
2: Ja.
0: En wie hebben we dan nog meer?
2: Bonifatius.
0: Bonifatius. Maar Bonifatius, dat doet mij aan Friesland denken.
2: Ja, natuurlijk, in Dokkum, vermoord. Maar dit is een andere Bonifatius.
0: Oké. Okay.
2: Dit is een Bonifatius die rond 300 na Christus in Rome leefde.
0: Mm.
2: En vermoord is door de keizer van Rome.
0: Oké. Okay.
2: En Servatius, die dus op 13 mei komt, dat is Sint Servatius uit Maastricht. En dat is...
0: Van de kerk.
2: Alle, precies, daar achter het Vrijthof ligt.
0: Juist hem.
2: En Sint Servatius is de allereerste verifieerbare bisschop die we in Nederland gehad hebben.
0: Is dit nu parate kennis voor jou of zeg je van Google is my best friend? Wacht even.
2: Nou, Google is niet mijn best friend, maar het is ook geen parate kennis.
0: Nee, hè?
2: Nee.
0: Maar ik vind het wel leuk, maar die namen dus, die kom je overal wel tegen. Nu las ik ook, er is nog een extra heilige, is er in dit geval.
2: Oh.
0: En die wordt ook wel Sophia van Rome genoemd. Dat is dan de 15e mei in dit geval.
2: Ja.
0: Maar ze heeft ook een bijnaam, Koude Sophie, heet ze dan. Dus, ja, dan. Dus het kan nog vriezen op de 15e. Dat
2: Koude
0: is
2: Sophie.
0: Vrijdag in dit geval.
2: Ja, wat voor vrouw moet dat dan geweest zijn als ze je Koude Sophie gaan noemen?
0: Geen idee, maar niet warmbloedig. in ieder geval, goed. Maar er zijn dus vier, nou, en soms dan nog één extra erbij. Nou, oké, dan is dat in ieder geval ook weer klaar. Hey, en ik las nog een berichtje, dat ding van, moeten wij ons nu zorgen gaan maken? Nee, helemaal niet, uiteindelijk. Maar Japanse chipzakken die worden binnenkort in zwart-wit geleverd. Ik denk, hoe dan? Dat heeft te maken dus met het olietekort wat we hebben bij die straat van Remoes, dat hele boel daar vast ligt. En er is dus een tekort ontstaan aan nafta.
2: Ja.
0: De naam zijn we iets, maar het is een belangrijke grondstof in de petrochemische industrie. En dat leidt op zijn beurt weer tot een tekort aan oplosmiddelen en harsen. En dat zijn dan weer de grondstoffen voor de inkt die in drukkerijen worden gebruikt. We zijn ook allemaal wel van elkaar afhankelijk in deze wereld.
2: Ja, maar deze uitleg maakt het er voor mij niet gemakkelijker op.
0: Nee, hè? Moet ik even Jip en Janneken? Ja. Nou, als je kleurstoffen hebt, dan heb je bepaalde grondstoffen voor nodig. En die worden dus uit olie gehaald. Nafta is een product, dat maak je dus uit olie.
2: Ja.
0: En daarvan maak je dus die kleurstoffen waarmee je dus de zakken chips kunt kleuren.
2: Oké, dus maar dit heeft niks met plastic te maken. Want harsen en zo, dat zijn geen chemische middelen, maar...
0: Mm-hmm.
2: Biochemische
0: middelen, ja. Dus, en aangezien er dus een tekort is, wat in Japan vanaf 25 mei... gaan ze dus voor een aantal soorten, niet voor allemaal... gaan ze dus de verpakking in een zwart-wit doen. En dat doen ze dan wel heel slim, want ze doen namelijk alleen... dat de verpakkingen van de populaire producten met de hoogste verkoopcijfers... maar die worden toch wel gekocht.
2: Oh, dus ze merken het ook niet, denken ze, hopen
0: ze. Nee, daarom. En kijk, jij hebt wel een favoriete chips, denk ik ook wel. En het maakt mij niet zoveel uit in welke zak... die zit.
2: Nee,
0: als je maar weet dat hetzelfde erin zit.
2: Maar er zijn natuurlijk ook mensen die kopen misschien nooit chips... en die worden dan verleid door kleurtjes en dingetjes.
0: Ja. Nu is het wel zo, als ik voor een chipsvak sta in de supermarkt... dan weet ik echt niet meer wat ik moet kiezen.
2: Nee?
0: Nee, werkelijk geen idee. Maar je hebt 136 soorten of zo. Dus,
2: Ik ga altijd voor de... Mag ik dat zeggen?
0: Ja, dat mag.
2: Voor de wokkels.
0: Voor de wokkels. Ja. Ik ga voor de bugles.
2: Oké. Okay. Ja. Die zijn ook lekker.
0: Ja, ja. En dan gewoon de kaassmaak.
2: Ja, gewoon normaal.
0: Ja, gelukkig maar weer. Goed zo. En ook al zijn ze dan in zwart-witte zakken... we gaan ze nog steeds smakelijk opeten. John Fred nu samen met de Playboy Band en Judy in Disguise.

0: jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professioneel.

0: lijst waar je kunt zien aan welke eisen een idee moet voldoen. Het eerste elftal van VV Emmen keert terug in het standaardvoetbal. Na de zomer speelt de club in de vijfde klasse van het zaterdagvoetbal. Anderhalf jaar geleden doekte VV Emmen haar eerste elftal op nadat meerdere spelers stopten. Volgens interimvoorzitter Bert Koopman moeten de handen in Emmen nog wel uit de mouwen.
1: Nou, er moet natuurlijk weer materiaal aangeschaft worden, shirtjes. We zoeken nog een shirtsponsor. Dus er moet nog een boel gebeuren, maar het gaat gewoon de goede kant op.
0: De KNVB maakt deze zomer bekend wie volgend seizoen de tegenstanders worden van VV Emmen. Leerlingen van het Alpha College Hogeveen moeten hun eindexamens maken in Emmen. Dat komt omdat de school in Hogeveen last heeft van de gevolgen van de brand in een datacentrum vorige week in Almere. Zo doet bijvoorbeeld de wifi op de school het niet. Het is nog onduidelijk hoe lang de scholieren de examens in Emmen moeten maken. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
2: Dankjewel, Sebastian. Gita dan met het weer.
3: We zitten midden in een kille meiweek en ook vandaag zijn de temperaturen schamel. Daarbij is er vanochtend bij tijden ruimte voor aardig wat zonneschijn en er valt een enkele bui. En vanmiddag ziet het zo goed als droog uit met wel vrij veel bewolking. Wind matig uit de westelijke hoek bij maximum temperaturen van 12 graden.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en ga.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.

0: TikTok anymore.
1: Op Chuck.
2: Met Albert Oosterhuis.
0: Het is een minuut overal wel. Albert, die is vanmorgen voor ons op Chuck. En hij is bij een bijzondere expositie. Albert, hele goede morgen.
3: Ja, weer mooi. Ja, daar ben ik in bij Westnet. Maar ja, daar word ik meteen allerlei presentaties gehouden en toespraken. Dus ik ben al heel stiekem even naar binnen snikkerd. Ik heb even wat foto's gemaakt. En ik ben samen met Mandy Benjamins even naar Buten gegaan. En Buten, dat is bij de Adventskerk in Assen-Oost op het GGZ-terrein. Want, Mandy, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Het is vandaag de dag van de verpleegkundige.
4: Ja, dag van de verpleging. Dat is eigenlijk de geboortedag van Florence Nightingale. Echt de grondlegger van de moderne verpleegkunde. En bij GGZ Drenthe geven we daar veel aandacht aan.
3: Ja. Ja, maar de ene verpleegkundige is de andere niet. Hè? Je hebt natuurlijk verpleegkundigen bijvoorbeeld in de reguliere ziekenhuizen. Ja. Maar goed, een GGZ-verpleegkundige is toch een heel andere tak van sport.
4: Klopt. En vaak zie je ook, dat is denk ik in alle sectoren wel zo, maar vooral in de GGZ ook, dat het is een onzichtbaar vak. Waarvan mensen vaak denken van, wat doet die verpleegkundige nou binnen de GGZ?
3: Ja.
4: Ik begin er ook nog Drenthe bij te praten.
3: Dat is helemaal niks mis met.
4: Maar, en het mooie van dit project, het initiatief van de expositie hier binnen ook is, dat wij hebben gekeken dat beeldvorming over verpleegkundigen in kunstwerken werd gemaakt door mensen met een psychische kwetsbaarheid.
3: Ja.
4: Dus eigenlijk een soort verbinding van, nou hè, echt dat beeld van de verpleegkundige in kaart brengen, maar ook nou, dat de kunstenaars laten zien van, nou, met kunst geïnspireerd op Van Gogh, omdat die ook in Drenthe is geweest.
3: Ja. En ook een mooie kwetsbaarheid.
4: Kwetsbaarheid, ja. Mensen met een psychische kwetsbaarheid, om dan ook vooral hen te laten verbeelden van wat betekent die verpleegkundige nou voor ons.
3: Ja.
4: En nou, dat zit gewoon mooie kunstwerken, schilderijen, spoken word, gedichten. Er hangt voor alles hier binnen.
3: Dus je vraagt eigenlijk aan die meisjes en de kleinbaby een complimentje min of meer? Moet het zo eens een beetje zien?
4: Nou, het zijn wel echt. Ik zie het echt als hele grote complimenten welke kunstwerken zijn gemaakt. Maar het idee is echt geweest van, de zorg die wij geven is voor deze mensen.
3: Ja.
4: Dus het is het allerbelangrijkste. Is ook van, hoe zien die mensen ons dan?
3: Ja. Maar wat gebeurt hier nou precies? Ik zeg al, er zijn allerlei toespraken op dit moment. Wat gebeurt hier nou?
4: Nou, we hebben eigenlijk een ochtendprogramma waarin ook Harry Tupan aanwezig is, de voormalig directeur van het Drenthe Museum. Mm-hmm. Die vertelt straks iets over Van Gogh in Drenthe. En een collega verpleegkundige die vertelt over het werk in de GGZ nu. Suzanne Eckel, kunstenares uit Zwelo, waar ook een duo-expositie is vanaf 16 mei. Die komt ook iets vertellen over kunst. En zo proberen we elkaar te inspireren en gaan we ook in gesprek met elkaar over herstel. En wat betekent verpleegkunde voor jou?
3: Toch inderdaad, vooral toch de rol van de verpleegkundige zin maar naar de aandacht te brengen. Want ik denk inderdaad dat heel veel mensen geen idee hebben wat een GGZ-verpleegkundige nou precies
4: dat. Nee, absoluut niet. Dat is niet van het billen wassen of dat beeld is er nog vaak. Van ik kan het niet meer, iemand moet mijn billen wassen. Nee, verpleegkundigen vanuit de GGZ, die zijn er echt op een moment waarin je in grote nood bent. Die zijn er in het netwerk, kijken met jou hoe jij je rol in je familie weer goed op kan pakken.
3: Ja.
4: Al die facetten in het leven, daar gaat het eigenlijk om.
3: Ik vind het vast niet andere opleiding voor, of niet?
4: Nee, het is eigenlijk breed opgeleid, maar je hebt wel specialisaties. Ja.
3: Nou goed, en vandaag staat dat dus centraal, althans hier. Maar het is toch al niet alleen vandaag, hoop ik?
4: Nee hoor, vandaag is het hier in Assen. En de hele dag ook te zien in de Adventskerk. Kan je vrij vanmiddag nog naartoe.
3: Ja.
4: Hij komt in juni ook nog weer terug hier in Assen. En hij gaat nog naar Hoogeveen, Bijlen en Emmen.
3: Okay.
4: En bijvoorbeeld in september hangt hij bijvoorbeeld in de bibliotheek in Hoogeveen. Dat is ook heel erg mooi, dus dan is dat vrij te bezoeken daar.
3: Ja, ik ga me ook voorstellen dat ze bijvoorbeeld ook in Hoogeveen en Emmen bijvoorbeeld ook dit soort kunstwerken ook zullen kunnen maken.
4: Ja, maar hebben ze ook. Dit is echt, deze kunstwerken die hier hangen zijn niet alleen gemaakt in Assen. Ook mensen uit de herstelruimte in Hoogeveen bijvoorbeeld.
3: Ja, ja.
4: Cliënten uit Emmen, ouderpsychiatrie in Bijlen.
3: Ja.
4: Die hebben een hele mooie groepsopdracht bijvoorbeeld gemaakt. Het is echt prachtig. Ja, het moeite waard.
3: Er zijn echt mooie kunstwerken bij.
4: Ja, echt moeite waard om te bekijken.
3: Ja, en dat kan dus alleen maar vanmiddag dan, begrijp ik?
4: Nee, vanmiddag ook, maar ook bijvoorbeeld in Hoogeveen hangt hij in september ook op de website van GGZ Drenthe staat echt het programma.
3: Ja.
4: Die weet ik zo niet precies uit mijn hoofd.
3: Maar goed, als je de kaars hebben wilt en jij dus, dan moet je eigenlijk vanmiddag even naar de Adventskerk in Assen komen.
4: Ja, dat zou het mooiste zijn.
3: Vanaf hoe laat?
4: Kan nu, tot 4:00 vanmiddag.
3: Okay, ja, maar nou even niet. We staan niet voor niks buiten, want het is nou een toespraak.
4: 12, maar daarna is hier geen programma meer, maar is er wel een collega verpleegkundige aanwezig, een verzorgende, en tot 4:00 vanmiddag.
3: Ja. De dag van een verpleegkundige. En dat wordt dus geëtaleerd met meneer Wim. Je hoort het. Met prachtige kunstwerken te zien. Dus in de Adventskerk. Wees erbij vanmiddag. Vanaf 12 uur is ongeveer het handigste. Dan is het officiële gedeelte is voorbij. Maar kom vooral in kijken. Want mensen die foto's hebben gezien. Die weten dat het hier een mooie kunstwerk bij zit. Het is echt de muiden waard om ze te komen bekijken.
0: Dankjewel, Albert.
2: Heb jij ook een tip voor op Jack? Nee.

0: Phil Hall samen met John Oates en Your Kiss is on my list.
1: Wie keuvelt hier?
0: We moeten even over sportnieuws hebben, Sebastian, maar eigenlijk nou ook weer niets. Want ik vind dit namelijk... Niet dat boksen geen sport is. Boksen is absoluut een sport. Ja. En ook kickboksen heb ik wel... ik ben als spreekstalmeester geweest bij kickboksenstrijden en zo. In Bijlen wel, in Leeuwarden, in Groningen, dat soort dingen meer in Noord-Nederland.
2: Ja.
0: Dus dan stond ik in de ring, in de rode hoek staat die, in de blauwe hoek. En dan hebben we best wel leuk, hoor.
2: Ja.
0: Ook hele leuke dingen meegemaakt.
2: Happening natuurlijk.
0: Ja, ook wel spannende dingen. Ik was ooit een keer in Leeuwarden... was ook een kickboxgevecht. En was een jongen uit Amsterdam. Die kwam van het woonwagenkamp in Amsterdam. En die kon er geen houtje touwtje van. Dus die kreeg best op zijn donder in de ring. En dat vond zijn moeder, die langs de kant stond, niet leuk. Dus die gaat op een gegeven moment... die stapt over de touw heen die ring in. En die geeft haar zoon ook nog een keer een flink pak op zijn falie. Echt, ja.
2: Haar eigen zoon?
0: Haar eigen zoon, ja. Omdat hij zo slecht...
2: Haar
0: eigen zoon, omdat hij zo slecht aan het vechten was.
2: Zo'n dus, moeder zou ik... Ik weet niet of...
0: Ja, nee, dat was niet handig. Er was een andere broer die pakte zo de modder onder de arm... en die ging vervolgens weer de ring uit. En ik zat daarnaast de hoofdscheidsrechter. Ik zeg, wat moet ik doen, wat moet ik doen? Hij zegt, je bek houden. Ik denk, oké, goed.
2: Ja, daarvoor kopen de mensen een kaartje voor dit soort dingen.
0: Ja, uiteindelijk wel. Ja, spannend, ja. Nou, een kaartje kopen voor het gevecht van Jake Paul. Eind vorig jaar, dat hebben we dus niet gedaan. Maar het zou wel zijn laatste wedstrijd kunnen zijn, lees ik vanochtend. Want hij heeft maanden na die kaakbreuk die hij had...
2: Ja.
0: Kan hij nog steeds, heeft hij allerlei complicaties.
2: Oh,
0: dat is best wel een dingetje.
2: Triest nieuws voor ons als mensheid.
0: Toch wel, hè?
2: Ja.
0: Je zegt het met een enigszins cynisch ondertoon. Nee, maar.
2: Jake Paul, dat is voor de mensen thuis... dat is de vriend of de
0: van
2: man van Utah Leerdam, de schaatsen.
0: Klopt, ja. De een soort van influencer in dit geval... maar die dan ook wel een partijtje kan boksen. En hij deed het wel redelijk goed. Tenminste, niet in zijn allerlaatste gevecht... want hij kreeg ongelooflijk op zijn... Ja, falie, moet ik dan netjes zeggen.
2: Oké, pak rammel.
0: Een pak rammel, ja.
2: En nu kan hij niet meer boksen.
0: Hij kan niet meer boksen. Het schijnt inderdaad dat hij gewoon misschien zijn hele carrière wel ten einde is. Nu moet ik zeggen, want dat gevecht eind vorig jaar, ik las het nog eventjes. Het heeft hem nog wel toch iets opgeleverd. $92 miljoen in dit geval. Heeft hij gewoon met het ene gevecht. Zou jij voor dat geld ook in elkaar laten meppen? Of,
2: Ja, misschien wel.
0: Nou... Zullen we een crowdfunding opzetten? Dan,
2: ja, doe maar. Nee, maar dat is natuurlijk wel heel veel geld. Maar
0: ja.
2: Dit is gewoon een publiciteitsstunt, toch?
0: Ja, aan alle kanten.
2: Streamingdienst die zendt dit uit. En over

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Het hele weekend van Hemelvaart. Feest in Rode. Met dressuur en springen voor ponies en paarden. Braderie, het Concours Hippique met regionale tuigpaarden en nationale Friese tuigpaarden. Vuurwerk op het jaarbeursterrein en alle dagen kermis. Kom tijdens het Hemelvaartsweekend naar Rode. Kijk voor een volledig overzicht op volksvermaken.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
5: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
4: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro. Voor
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
10: Dit is Radio A en Hunze.
11: Radio A en Hunze.
10: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
12: Helpen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel.
14: Met Wim Boer.

Stacey in the Sunshine Band. Met I'm Your Boogeyman. In het laatste uur koffie en keuvel op deze ochtend. Met straks natuurlijk nog een column van het Huis van de Taal. En er is nog veel nieuws. En de leukste muziek komt ook nog voorbij op je radio. Bijvoorbeeld deze, Suzanne en Freek. Dit is Halverwege.

0: eerst met Casey en de Sunshine Band. Nou, die schreef ook dit nummer voor Josh McCray. Dit was hij met Rock Your Baby.
1: Wie keuvelt hier?
0: Er is wat filmnieuws, Sebastiaan. En ik heb de film wel gezien op Netflix. In dit geval jij nog niet, volgens mij. Maar nee. Jij staat nog wel op je lijstje nu, denk ik.
2: Ja, als jij een tip geeft, Wim, dan volg ik die gedwee op.
0: Nou, dit is echt een mooi spannende film. Ik vind sowieso Ben Affleck en Matt Damon samen is al best wel een goed duo. Ja. Dit is de Starsky & Hutch 2.0.
2: Noem eens een film dan waarin je ze vond schitteren samen.
0: Nee, maar als acteurs. Rip, ja. En dat ze dan samenwerken, dat is toch... Ja. En bijvoorbeeld een Matt Damon in de Martian, dat vond ik een fantastische film.
2: Inderdaad, ja.
0: En Ben Affleck, ook al heeft hij dan wat gedoe met zijn vrouw, vriendin, gedingetjes, maar het is wel qua acteur.
2: Ik vond hem goed in Gone Girl.
0: Oh ja, klopt.
2: Heb je die ooit gezien?
0: Ja, inderdaad. Nou, in dit geval gaat het over The Rip. Die is dan in januari is die verschenen op Netflix. En dan spelen ze dus twee politieagenten uit Florida die miljoenen dollars in hun huis vinden. En delen van die film die zijn dan weer geïnspireerd op een echte zaak uit 2016. Waarbij de politie meer dan 21 miljoen dollar aantrof in hun huis in Miami Lakes. En dat was dan weer gelinkt aan een vermeende marihuana-handelaar. Maar het schijnt dat het wel heel erg dicht bij de waarheid is. En ze worden nu een beetje aangeklaagd door agenten die er toen bij betrokken waren.
2: Oké, dus we hebben nu te maken met een Hollywoodfilm die te echt is.
0: Die te echt is. Het is te realistisch gemaakt.
2: Oh, en nu worden ze aangeklaagd.
0: Ja, en terwijl natuurlijk, er staat altijd wel onderaan de film inderdaad zo'n disclaimer erbij van echte personen, die gelijkheid, die is...
2: Ken je de film Fargo?
0: Ja. Ja.
2: Daar staat ook aan het begin van de film dat alles wat in deze film gebeurt, en de serie trouwens ook, is gebaseerd op dingen die echt zijn gebeurd en op echte personages.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat is eigenlijk als grapje bedoeld, want niks wat er in de film gebeurt is waar. Echt gebeurd.
0: Nee, klopt.
2: Dat is om de kijker op het verkeerde been te zetten.
0: Ja, nou en wellicht dat ze er hier ook bij moeten zetten, maar het is dus echt gebeurd. Het is echt een hele spannende film ook, er zit heel veel suspense in. Het gaat uiteindelijk om, er is een rip, oftewel één agent die is geprobeerd om al die miljoenen dollars voor zichzelf te gaan houden. Er is echt een hele mooie ontwikkeling in het verhaal. Dus ik ben benieuwd hoe dat nu hoe er af gaat lopen.
2: Nou ja, Hollywood kennende zal een productiemaatschappij genoeg geld hebben om hier een zaak van de hele lange adem van te maken.
0: Ja, klopt. En wellicht dat het ook weer om de centjes te doen is natuurlijk, hè, bij de mensen die ervoor aankragen. Ja. Hey, we moeten het toch even over hebben, over de Nederlandse krant. Iedere krant heeft het wel. Er worden altijd brieven geplaatst van lezers die een bepaalde mening over iets hebben. Dat zie je overal, dat zie je in het dagblad. Dat is ook mensen hier. We hebben ook wel eens een rubriek gehad, 'smiddags tussen 5 en 6, waarin de luisteraars konden bellen om hun mening te geven.
2: Opinie.
0: De laatste ronde heette dat dan.
2: Ja.
0: En dat was ook wel eens heel spannend. Het was ook wel eens leuk. En dat liep ook wel eens uit de hand. En het waren ook heel vaak dezelfde mensen.
2: Ja.
0: En heel vaak dezelfde mensen. Dat komt nu ook wel een klein beetje terug bij de krant De Telegraaf.
2: Oké.
0: Ja. En dat wel in de persoon van meneer. Of tenminste,
2: weten we niet, hè?
0: Ik weet niet of een meneer is. Het kan ook een mevrouw zijn. K. Lahaye heet hij. En die heeft heel veel stukjes geschreven. Hè,
2: in is een christelijke schrijver, ja.
0: Ja, die is druk. Iets van 60 keer vanaf 2020,
2: zegt,
0: geloof ik.
2: Zegt Sander Schimmelpenning.
0: Ja. Ik heb niet alle kranten nagelezen. Maar het zou misschien ook de oplettende lezer wel eens opgevallen zijn van, hey, die heeft wel heel vaak iets geschreven daarover bepaalde onderwerpen, die ook wel een beetje in het straatje van de bepaalde krant dan passen. Als je begrijpt wat ik zeg.
2: En nu is natuurlijk de vraag, bestaat die persoon echt of bestaat die niet?
0: Nou, het is wel volgens mij dat de hoofdredacteur, Kamran Oula heet hij.
2: Yeah.
0: Die heeft wel erkend tegenover de Volkskrant dat hij nauwelijks een idee heeft wie er verantwoordelijk is voor de brieven van K. Lahaye. En dat de man onder de valse naam brieven plaatst, was blijkbaar dus geen enkel probleem. Maar omdat hij nu zo onder een vergrootglas ligt, hij zegt hij, hebben we contact met hem gezocht vandaag, maar nog geen antwoord gekregen. Maar als ik zijn naam uit zijn e-mailadres Google, dan zie ik dat hij een bestaande man is.
2: En dan is de volgende vraag, is het acceptabel dat je als krant opiniestukken plaatst van lezers onder een andere naam dan eigenlijk de echte naam is van die persoon?
0: Ja.
2: Dus opiniestukken van lezers onder de naam van een pseudoniem.
0: Ja, want bij andere kranten zie je ook heel vaak van anonieme bijdragen worden niet getolereerd.
2: Ja.
0: En ook niet geplaatst.
2: Ja, op zich, kijk, ik heb al even gekeken naar het Twitter-account van Wierduk. Mm-hmm. Het X-account, sorry.
0: Ja.
2: Die nam het natuurlijk op voor zijn krant. Hij is columnist en reporter voor de Telegraaf. En die zei, ja,
0: snap ik.
2: Ook bij de Volkskrant worden wel eens onder pseudoniemen stukken geplaatst. Mm-hmm. Maar dat zijn natuurlijk wel schrijvers van columns of andere van dat soort stukken. En niet lezers die zomaar iets insturen. Dus je kunt zeggen, daar zit nog wel een verschil tussen.
0: Ja, en in dit geval ging het wel altijd ook steeds toevallig precies over dezelfde zaken waar de Telegraaf zich heel erg druk over maakt.
2: Ja.
0: Dus er is maar één oplossing. En dat wij met naam en toename en ook een gezicht van K. Lahaye te zien krijgen.
2: Het zit niks anders op. Oh, ik zie nu wel iets dat groen gaat.
0: Hij
2: dus K. Lahaye hangt misschien wel bij ons aan de lijn.
0: Zou heel goed kunnen. Zullen we even gaan informeren of het ook zo is? Doen we dat. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd. En wat er dan uit voorkomt, dat zien we dan alweer. Wij houden het allemaal natuurlijk hier in de gaten ook op Radio Drenthe. Dit is Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven.

0: lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in Designer Outlet Ochtroep tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legend. Designer Outlet Ochtroep Duitsland. Over de grens bij Enschede.
1: Ze zijn er weer.
2: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Designer Outlet Ochtroep. Deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
5: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
6: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herkwar Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herkwar Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herkwar in Hoogeveen of kijk op herkwar.nl. herkwa.nl.
7: Het is bijna 11:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. Inwoners van de gemeentes A. en Hunze, Noorderveld en Tinarlo kunnen vanaf vandaag zelf geld aanvragen bij Nijbegun. Het geld van het zogenaamde inwonersbudget is bedoeld voor eigen activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid of sociale verbinding in buurt, wijk of dorp. Inwoners met een goed idee kunnen maximaal €10.000 aanvragen. Op de website van Nijbegun staat een checklist waar je kunt zien aan welke eisen een idee moet voldoen. Het eerste elftal van VV Emmen keert terug in het standaardvoetbal. Na de zomer speelt de club in de vijfde klasse van het zaterdagvoetbal. Anderhalf jaar geleden

0: wifi op de school het niet. Het is nog onduidelijk hoe lang de scholieren de examens in Emmen moeten maken. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
1: Ik vind het toch een beetje raar dat de wifi op school er niet doet en je kunt geen examen maken. Ik ben natuurlijk een beetje van de oude stempel, maar wij deden dat vroeger echt heel anders.
0: Jij bent ook veel slimmer dan wij, Wim.
1: Oh ja, dat is zo. Dankjewel, Sebastiaan. Grieten Spannenburg, dan nu met het weer.
2: We zitten midden in een kille meiweek. En ook vandaag zijn de temperaturen schamel. Daarbij is er vanochtend bij tijden ruimte voor aardig wat zonneschijn. En er valt een enkele bui. En vanmiddag ziet het zo goed als droog uit met wel vrij veel bewolking. Wind matig uit de westelijke hoek. Bij maximum temperaturen van, ja, 12 graden.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
5: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: europakinderhulp.nl.

0: en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: om één ding geweldig goed. En dat is de twist, deze Chubby Checker.
1: De koffie en keuvel service dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus dwars door Drens, de column van het Huis van de Taal. En die komt deze week van Renate. En die heeft een belangrijk bericht voor ons.
3: Goedemorgen. Zo hij misschien wel weet, heeft het Huis van de Taal een eigen uitgeverij. Het Drentse boek. En door met brengen we elk jaar een koppel tietschriften en Vera 4 boeken in het Drents uit. Wij bindt het jaar goed begund met het kinderboek Tover Tieners. Dat bedoeld is om voor te lezen aan jonge kinderen en ze op die manier vertrouwd te maken met het Drents. Vanzelf richten we ons niet alleen maar op kinderen en brengen we ook boeken in andere genres uit. Het eerstvolgende boek dat we uitbrengt is een verhalenbundel met een dikke 40 goede verhalen van Drentse schrijvers. Geweldig om met te nemen op vakantie of gewoon voor thuis op de bank. Maar ook heel leuk om voor te lezen aan mensen die misschien zelf niet meer zoveel leest, maar die wel vertrouwd bent met het Drents. Zo kun je samen genieten van de verhalen en tegelijkertijd de strikt al lim te golden. Een van de verhalen die erin stiet is van de hand van Geert Enting, een schrijver die in 2006 veel te vroeg uit de tiet komen is. In 2012 kreeg hij postuum de Roel Rijntjesprijs toekend voor zijn verdiensten voor het tijdschrift Oezen Volk. Enting was een groot vuurvechter van het Drents. Hij werkte onder meer met aan het tot stand komen van het woordenboek van de Drentse dialecten van Cox, aan het zakwoordenboek voor het Drents dat Tissing samensteld heeft, en die won een mal of wat het Drents dicté. Enting was een bescheiden kerel en bij leven is niet komen tot publiceren van een boek. Toch is er in 2015 alsnog een boek van hem uitkomen. De inhoud van Nachtwaak is voor een deel nog uitkeuzen door hemzelf en afrund door zijn familie. En een van de verhalen die doorin stiet is Bericht van de Koningin. Over een echtpaar dat op een dag bezoek kreeg van een deurwaarder, omdat ze een betalingsverzoek aanzien hadden voor een reclamebladje en dus voortgooien hadden. Van het dwangbevel kreeg ze zowat vlekken in de nek. Maar het aardigste is nog dat het de buren ook niet ontgaan is dat er een vreemde auto op de dam stond. De buurvrouw stiet gelijk op de stoep om te vragen of er iets ziek is of zulks wat. Om ervoor te zorgen dat deze buurvrouw niet gelijk als een soort story of privé je dorp doorgiet met het nijs, vertelt ze haar dat ze een brief van de koningin kregen hebt en dat ze er absoluut niet over praten mag. Ja, zo kun je het natuurlijk ook aanpakken. Als je dit verhaal lezen wilt, of een van de andere verhalen van bijvoorbeeld Abel Darwinkel, Jannie Boerema, Jessica Bonnema, Max Douwers, Erik Harteveld, Roelof Keen en Marga Kool, dan kun je doorvuur vanaf het eind van deze maand naar de Betere Boekhandel of naar het Huis van de Taal. Ik wens je veel leesplezier. Tot na de mol. Tjeu.

0: ze dan blink twice.
1: Shaboozy samen met Miles Smith en dat met Blink Twice. Oftewel, je knippert twee keer met je ogen en het programma zit er alweer op. Sebastian, mag ik jou bedanken?
2: Mag ik jou bedanken, Wim?
1: Dat mag bij deze. Tot de volgende keer. Joep. Morgenochtend 9 uur zijn we er weer voor een nieuwe. Tot slot, Man at Work. Dit is Overkill. Fijne dag nog. Hoi.

0: Mobiel nodig? Mobifit.
1: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
6: Damesmode Dekker.
5: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
6: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
7: Kom naar de woonwinkel met de grootste...
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
12: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
13: Radio A en Hunze.
12: Dit is Radio A en Hunze.
14: Radio A en Hunze.
12: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
19: Radio Drenthe.
20: Anouk in de middag.
19: Met Anouk Middel.

0: En Maarten die doet spontaan mee, toch? Ja, precies.
1: Ik volg jouw voorbeeld altijd, dat weet je toch.
0: Uit Frankrijk, Ottawa. Maarten, wat leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Dat is weer een tijdje geleden, joh.
1: Ja. Ja, ik heb lang gestreden om weer binnen te mogen hier, maar dat is gelukt.
0: Lekker man. De komende uren blijf jij bij mij en daarna ook bij René. Jij houdt onder andere al het nieuws in de gaten en praat ons bij elk uur rond half. Dus zometeen om 12:30 ook weer. Waar ga je het over hebben?
1: Een gevaarlijke parkeersituatie in Hoogeveen.
0: Oh.
1: Ja, en daar wordt om gestreden, om een oplossing daarvoor. Tot aan de hoogste rechter van het land is die zaak inmiddels, de Raad van State. Ja, een van de bewoners van een plek waar in de berm wordt geparkeerd vecht die zaak aan. Zegt, dat kan niet, het is gevaarlijk langs deze weg.
0: Hoor je zometeen waar dat precies is meer over.
1: Ja.
0: Wat gaan we verder nog meer allemaal doen? Nou, ik ga bellen met Max. Max Houkes uit Sleen. Misschien heb je het gelezen op onze site. Of gehoord in de bulletins. Tennister Max Houkes is 25. En maakt zijn debuut binnenkort op het Roland Garros Grand Slam toernooi in Parijs. En dat is die, daar is hij hartstikke blij mee, verguld mij.
1: Trots, denk ik ook wel.
0: Ja, man, fantastisch. We bellen hem zo meteen. Hij is momenteel in Tunesië voor een toernooi. We schakelen natuurlijk ook met Aaldert. Aaldert is op Tjak. Hij is onderweg naar Koekangen. Daar gaan ze binnenkort massaal achter een bal aan wandelen. Ik ga bellen met Bert. Bert van de Tuk, want die wilde graag de hulplijn inschakelen. Waarvoor, dat hoor je even na ene. En dat kan jij ook doen, hè. Als je een oproepje wilt doen op Radio Drenthe, dan kan je ons altijd even een mailtje sturen. hulplijn@rtvdrenthe.nl of een appje, want dat zien we natuurlijk ook gewoon nu wel voorbij komen. 0592-33-11-88. En dan plannen we wat in. Er wordt gewandeld bij ons in de provincie volop. Verschillende gemeenten organiseren speciale wandelingen. Maar ook op het Dwingelende Veld heb je binnenkort een hele bijzondere wandeling waar je bij aan kan sluiten. Ook daar hoor je vanmiddag meer over. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Zometeen heb ik Albert Hammond voor je klaarstaan. Maar eerst deze van Nick en Simon. Van goed naar beter.

0: hadden het er net over. Want als je deze dan letterlijk vertaalt naar het Nederlands, je echt een bizarre tekst krijgt. Maar ja, het is een wereldhit, dus het scoort. Albert Hammond op Radio Drenthe en I'm a Train. Echt geweldig sportnieuws. Tennisser Max Houkes uit Sleen maakt gewoon volgende week zijn Grand Slam debuut. Max, wat goed, gefeliciteerd.
1: Ja, heel erg bedankt.
0: Ja,
1: ik heb er heel veel zin in.
0: En niet zomaar een debuut, hè? Roland Garros, dat was gewoon een gedroomd debuut voor jou.
1: Ja, Roland Garros is gewoon het grootste toernooi in mijn ogen. En eindelijk is het zover.
0: Wanneer hoorde je het dat je naar Parijs mag?
1: Gisteravond officieel. Dus echt nog best wel vers eigenlijk. Maar ik wist vorige week wel dat ik voor 99% zeker dat ik mee zou mogen doen. Omdat er een paar gasten waren afgevallen. En ik wist dat er nog een paar gasten gingen doorschuiven. Maar gisteravond kreeg ik officiële berichten. Dus dat was super fijn. Dan kon ik het tenminste ook delen met vrienden, familie en sponsoren.
0: Wat goed, man. Wie bracht het officiële nieuws?
1: Ik kreeg een WhatsApp-bericht van iemand van de organisatie, van de ATP. En de ATP is de, even kijken, hoe moet ik het uitleggen? Dat is de grote organisatie die alle toernooien verzorgt. En normaal krijg je een mailtje, maar nu bij die grote toernooien krijg je gewoon persoonlijk een appje eigenlijk.
0: Ja, en wie was je de eerste die je daarna op de hoogte stelde?
1: Nou, ik ben hier met mijn vriendin, dus die zei ik gelijk van eindelijk officieel. En toen stuurde ik een bericht door naar mijn ouders en schoonouders en een paar vrienden. En daarna gelijk even gebeld met mijn ouders. Ja, dat was natuurlijk
0: Want hoe reageerden die?
1: Ja, voor hun was het nog spannender eigenlijk dan voor mij. Want ik had al heel veel spelers gesproken. Die zeiden, het komt wel goed. En eigenlijk zit je er al in. En et cetera. Maar voor mijn ouders was het ook allemaal, eerst zien dan geloven, zeg maar. Dus dat het verlossende woord was geweest. Dat was voor hun ook wel echt geweldig. En
0: die hebben nu een ticket Parijs geboekt?
1: Nou, die hadden ze al geboekt, want je moet er snel bij zijn. Alle tickets zijn al uitverkocht. Alleen af en toe komt er nog wat beschikbaar. Het gaat heel hard.
0: Ja, mooi man. Hoe gaat dat eigenlijk? Wanneer mag je als tennisser meedoen met een Grand Slam?
1: Eigenlijk kan je inschrijven voor zo'n toernooi. Er worden dan 119 geaccepteerd voor, even kijken, ik zeg het goed. Voor het hoofdtoernooi worden er 119 geaccepteerd volgens mij, of 109. Mm-hmm. En voor de kwalificatie 119. Eigenlijk kunnen de beste 230 zeg maar meedoen eraan. En vaak schuift er nog een beetje op en ik sta 233. Omdat bijvoorbeeld een Carlos Alcaraz, de huidige nummer 2 van de wereld, die is gepubliceerd, die mee. En zo zijn er nog een paar spelers die niet kunnen spelen. Waardoor het wat opschuift. En nu zit volgens mij 238 van de wereld zit er ook nog in. Dus
0: ruim zit je erbij.
1: op een paar plekken na, ja.
0: Oh, mooi man. Hey, je bent nu in Tunesië, hè? Wat speel je daar voor toernooi?
1: Een challenger toernooi. Dat is zeg maar, je hebt ATP-toernooien. Dan heb je niveau daaronder challenger toernooien. En dan daaronder ITF-toernooien. En hier speel ik een challenger toernooi en ben ik gisteren gestart. Goed gestart, gelukkig. En morgen speel ik mijn tweede ronde hier.
0: Oh, mooi. Hey, en spaar je, nu je dit weet dat je naar Roland Garros gaat, ook een beetje je krachten nu in Tunesië?
1: Nee, want dit is ook een groot toernooi. En als ik hier finale haal, ik heb op zo'n toernooi als dit nog nooit finale gehad. Wel een aantal keer halve finale. Dat zou dan ook heel, heel goed zijn. En de finale is hier op zaterdag. Dus als ik zaterdagavond naar Parijs vlieg en dinsdag daar moet spelen, heb ik nog 2,5 dag. Dus dat is dikke prima.
0: Hersteltijd genoeg. Hey, en na Parijs heb je natuurlijk Wimbledon, hè, op de kalender staan eind juni. Gaan we je daar ook zien?
1: Als het goed is ook, ja. Dat is nu een beetje hetzelfde als de afgelopen week in met de deadline voor Roland Garros. Het is even afwachten nog. Maar in principe, ik verlies geen punten. En andere spelers die verliezen wel punten. Dus in principe hou ik dezelfde plek op de wereldranglijst. Dus daar zou ik aan mee moeten doen.
0: Ja, fantastisch. Eerst Parijs. Hè? Hoe schat je je kansen in? Wat is je doel?
1: Eerst was ik natuurlijk super blij dat ik erin zit. Maar nu heb ik ook wel echt die knop omgeschakeld van nu wil ik het ook daar gewoon echt goed doen. Het is natuurlijk ook wel een beetje afhankelijk van de loting. Want de nummers 110 tot en met 240 doe mee, laat ik het zo zeggen. En ik ben dus, ik zit wel echt aan de onderkant van dat schema van de mensen die mee mogen doen. En de eerste ronde is maar afwachten tegen wie je komt. En dan, ja, ik zit er goed in. Ik heb veel vertrouwen. Dus ik heb het idee dat ik het goed kan doen. Maar hopelijk kan ik alle zenuwen onder controle houden bij zijn eerste debuut. En ja, dat wordt wel een leuke uitdaging, maar ik heb wel heel veel zin in.
0: Wij gaan je volgen hier vanuit Drenthe. Max, dankjewel en heel veel succes.
1: Heel erg bedankt. Oké.

Johnny Hage Jazz en Shattered Dreams op Radio Drenthe. Bijna 12:30. Hij staat er al helemaal klaar voor. Maten stoeltjes. Om je bij te praten over het laatste nieuws uit de provincie. Ook altijd te lezen op onze site, hè? rtvdrenthe.nl.

0: Kaufman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Sta op stoel nodig. Mobifit.
2: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende

0: 7 over half 1. Het laatste nieuws uit Drenthe, Maarten Stoeltjens.
1: Goedemiddag. De hoogste rechter van het land buigt zich binnenkort over een parkeerprobleem in Hoogeveen. Een bewoner van de Jos van Aalderenlaan in Hoogeveen is het zat. Geparkeerde auto's blokkeren het zicht op de weg en volgens hem zorgt dat voor gevaarlijke situaties. Daarom stapt hij naar de Raad van State. Morgen probeert hij bij de Raad af te dwingen dat de gemeente gaat optreden tegen de parkeerders in de laan. Milieudefensie Westerveld en inwoners van de regio willen dat aardgaswinner Vermilion een zogenoemd allesomvattend onderzoek gaat doen. Daarin moet gekeken worden naar de bodemdaling van alle huidige en toekomstige gasvelden in de zuidwesthoek van Drenthe. Vermilion haalt gas uit de grond in Drenthe, Friesland en Overijssel. Het bedrijf wil ook 4 nieuwe velden aanboren. Gisteravond was in Wapsen een informatiebijeenkomst. Milieudefensie kaartte daar de vraag om een groot onderzoek aan. Op meerdere plekken in Drenthe verschijnen in deze tijd omgewoelde plekken in grasvelden, weilanden en andere gronden. Het is het werk van de dassen. Volgens boswachter Paulien Arends is het een gevolg van de droogte. De dassen zijn volop naar voedsel op zoek. Normaal zoeken ze vooral de beestjes in het bos, regenwormen, pissebedden. Maar het is nu zo'n droog voorjaar dat de regenwormen te diep in de grond wegkruipen, zegt Arends. Beelden van wildcamera's waarop de dieren te zien zijn vind je op onze site, waar je natuurlijk ook altijd terecht kunt. Je zei het al, Anouk. Voor al het nieuws, rtvdrenthe.nl en in onze app.
0: Maarten, dank je wel. Naar onze weervrouwen. Gita Spannenburg, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, Anouk.
0: Hoe klinkt dat officieel? Ja, weervrouwen.
2: Ja, mooi. Uit de middeleeuwen.
0: Ja, precies. Maar jij houdt wel alles goed in de gaten.
2: Zeker.
0: En weet wat we gaan krijgen. Terwijl ik nu nog denk van, oh, het zonnetje schijnt best hier in Assen.
2: Nou, en in de zon is het best lekker hoor. Als je uit de wind in de zon, dan is het prima. Maar komt er dan een wolk voor de zon en die komen er steeds meer. Ja, dan voel je dat die luchttemperatuur van een graad of 11 echt wel bescheiden is. Als er dan ook nog een windje bijwaait. Als je uit die windluwe plek stapt, ja, dan merk je gewoon dat we echt in kille luchten vertoeven.
0: Ja. En dat blijft ook zo een beetje, hè, de komende dagen.
2: Ja, dat blijft de komende dagen zo. Ik denk tot en met zaterdag eigenlijk wel. Ik denk dat je vanaf zondag een aardige spurt te zien gaat krijgen. Dus dan zit er echt verbetering aan te komen. Terwijl er nu eigenlijk, nou ja, je zou het een verslechtering of een meer buiige situatie kunnen noemen. Vanmiddag niet zozeer. Ik denk dat vanmiddag op de meeste plekken droog is. Die af en toe die zon, dat kan nog wel, maar die momenten worden kleinschaliger. Dus veel bewolking, een kille westelijke wind en ja, die 11, 12 graden. Er liggen ook een paar buien klaar voor halverwege de avond. Die trekken dan vervolgens over. En die vormen eigenlijk het beginpunt van een buiige woensdag. Ik denk dat woensdagochtend nou eerst een enkele lokale bui valt. En dan van in de loop van woensdagochtend en vooral woensdagmiddag, ja, meerdere buien, koude bovenluchten, plensexemplaren, maartse buien in mei. Zijn het eigenlijk, ze doen een beetje winters aan. Je zag ook dat de buien van gisteren bijvoorbeeld en afgelopen nacht, dat die bijvoorbeeld in Midden-Duitsland in de Harz weer sneeuw hebben gebracht. Ook in Winterberg lag een klein laagje sneeuw. Dus je hoeft niet heel hoog te komen voor wat sneeuw. Wij houden wat hagel, onweerbuien, plensregens. Ook donderdagochtend, hemelvaartsdag, denk ik nog wel plensregens. Later op de hemelvaartsdag eigenlijk ook wel veel zon, maar nog steeds kil. Kan dus een koude nacht worden, de nacht van donderdag op vrijdag. En vrijdag en zaterdag zijn het al een stuk minder buien. En dat is eigenlijk het begin van een veel meer lenteachtige periode.
0: Oké, we moeten hier even door. Dit is goed voor de tuin.
2: Ja,
0: en daarna
2: voor de gewassen, want die trekken natuurlijk nu ook heel veel, veel water hebben die nodig. Dus op zich niet verkeerd. Alleen, ja, het is even qua kledingstijl is het eventjes aanpassen.
0: Ja, maar dat kunnen wij, Grita.
2: Zeker, flexibel als we zijn.
0: Hey, fijne dag, hè?
2: Jullie ook. Doeg!
0: Ja, oud-international voetballer Hans van Breukelen is op dit moment bij ons in de provincie. En als het een beetje mee zit, spreekt altijd hem zo.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op

0: seniorweb.nl.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
3: Kozijnen. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Dat Touch op Radio Drenthe en Somebody Else's Lover.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Het is gelukt. Aldert staat onder andere naast Hans van Breukelen. Wat komt hij eigenlijk doen bij ons in de provincie, Aldert? Goedemiddag.
3: Ja, mooi Anouk. Ja, op een zonovergroeid voetbalveld sta ik hier in Koekangen. Inderdaad, naast Jos Kok van Vitesse 63, Old Stars. En niemand minder, inderdaad, Hans van Breukelen, Old International. Hans, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, en ben je happy tussen de leeftijd bereikt dat het voetbal wat minder snel moet? Is dat het?
4: Wat denk je zelf?
3: Nou, ik vraag je maar.
4: Kijk, is goed. Nee, ik hoop dit jaar 70 te worden.
3: Kijk.
4: Dus het wordt tijd ook om mij een beetje, mijn kwaliteiten en de rennen en toestanden, ja, een beetje aan te passen. Dan gaat dat nu al sowieso niet makkelijk met twee kunstknieën. Dus ja, ik zal het tempo wat terug moeten draaien.
3: Maar ik heb goed begrepen, je bent bondscoach walking voetbal.
4: Nou, dat ben ik geweest. Ik ben vorig jaar gevraagd of ik een team wilde leiden van 70-plussers. En dat was een officieel wereldkampioenschap in Torrevieja in Spanje. En daar zijn we vorig jaar na een selectieprocedure zijn we daar met 11 mannen en vrouwen naartoe geweest. En daar hebben we buiten ongelooflijk veel schik gehad en lol gemaakt.
3: Ja.
4: Zijn we ook nog tweede van de wereld geworden achter Engeland.
3: Ja.
4: Dus dat was wel...
3: Appeltje eitje, twee vingers
4: nou,
3: in de neus.
4: Nou, dat niet hoor, dat niet. Want nee, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met het niveau wat de Engelsen hebben.
3: Ja.
4: Maar daar selecteren ze al eigenlijk vanaf het allereerste begin. Ja. En als je dan met zo'n bondscoach praat, die zegt van ja, het moeilijkste is om eigenlijk de mannen en de vrouwen niet meer hard te laten lopen. Ja. Dat is het grote probleem.
3: Ja, ja.
4: Want dat zie je natuurlijk ook. Het zijn allemaal over het algemeen ex-voetballers. Ik zie Jos al lachen. die willen toch graag...
3: Ja, ja.
4: En ik heb geprobeerd, op advies van een van de spelers, om de power walk erin te krijgen. Kijk, als je walking voetbal doet, dan zoals wij, we lopen
3: te
4: wandelen.
3: Ja, maar even mee, je mag dus niet hardlopen. Hè? Dat is
4: je mag keer. Niet hardlopen. Je moet altijd contact houden met de grond.
3: Ja.
4: Maar als je een power walk doet, dan kun je dat nog wel doen.
3: Snel
4: maar dan,
3: wandelen.
4: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja. Maar dan nog met net even. Want je moet ook, noem het maar, een soort van power walk. Korte stukjes moet je even die kracht maken. En dan ben je 8-9 kilometer in één keer aan het lopen. En dan hou je binnen de regels.
3: Ja, ja, ja.
4: Maar een heleboel mensen hebben het idee van ja, walking voetbal is een beetje zo. Maar als jij echt die power walks erin zet, dan loop jij ook gewoon na 10, 15 minuten behoorlijk te zweten, hoor.
3: Ja,
4: zeker op onze leeftijd, Jos.
3: Jos, ik ben van de organisatie hier, van hier in Koekangen. Van vanmiddag is er een groot toernooi.
5: Ja, het is eigenlijk een KVB-bijeenkomst. Want men wil toe naar een landelijke competitie walking voetbal.
3: Dus zover is het nog niet dus?
5: Nee, is het nog niet. En men is aan het zoeken van hoe gaan we dat nou precies vormgeven.
3: Yes.
5: En er zijn 3 pilots uitgezocht. Eentje in Breda, één rondom Amsterdam en Huizen. En eentje hier in Noord-Nederland. Omdat wij al 5 jaar een competitie spelen met elkaar.
3: Ja, ja, ja.
5: Dus we hebben wat ervaring en dat willen we graag delen met de KVB.
3: En het wordt groter en groter, hè, dat walking voetbal.
5: Absoluut. Ja. Als het een beetje mee zit, zouden we volgend jaar misschien wel naar 20 teams kunnen gaan voor een noordelijke competitie.
3: Ja.
5: Dus dat gaat hard.
3: Maar het is dus vooral bedoeld voor senioren?
5: Het is senioren. Ja, pak een beet vanaf 60 plus houden wij meestal aan.
3: Maar help me nog in, want niet iedereen kent
4: mannen,
3: denk ik.
4: Mannen en vrouwen. Hè?
3: Oh, en niet vrouwen. Te vergeten natuurlijk. Ja, voor iedereen.
5: Niet te vergeten.
3: Maar help me nog even met de spelregels.
4: Zeker Vitesse is de 63, vrouwenafdeling.
3: Ja, natuurlijk.
4: Al 50 jaar oud.
3: Dat wil ik maar zeggen.
4: Ja,
3: anders werd er alles van.
4: Ja.
3: Jongens, help ons in met de spelregels. Ik mag niet hardlopen, maar hoe groot is het team? Is het een elftal? Nee.
5: Nee, het zijn 6 spelers. Ja. Maar in de Engelse formule, want dat is wat we nu doen, de internationale regel, heb je 1 keeper en 5 veldspelers.
3: Ja.
5: De bal mag niet hoger dan de bovenkant van de doel, dus ongeveer 2 meter.
3: Een klein doel, of niet?
5: Het is ook een pupillengoaltje, 5 bij 2 meter.
3: Ja.
5: Verder lichamelijk contact ten strengste verboden.
3: Ja.
5: Echt. Nou, hardlopen wat Hans heeft aangegeven, mag niet. Dus het houdt ook bij snel wandelen. En dat zijn eigenlijk, je dribbelt in, net als hockey, met de bal. En elke vrije trap behalve de penalty is indirect. Ja. Is indirect, ja.
3: Dus, iets zegt mij, Hans, dat er heel veel flirten wordt. Zo van overtreding, je loopt te snel, of je raakt elkaar aan.
4: Nou, dat gebeurt wel. Maar dat is ook een kwestie van veel doen.
3: Gewenning.
4: Kijk, de kunst is natuurlijk eigenlijk om steeds vrij te lopen. Want als je kunt wel proberen een powerwalk te hebben, maar passeren is bijna onmogelijk. Ja. Dus je moet eigenlijk zonder bal constant vrijlopen en bewegen. En wat moeilijker is aan deze regel, en dat gaan jullie vandaag ervaren, dat is de cirkel om de kool heen. Daar mag je niet inkomen. Wij hebben ook op het wereldkampioenschap een aantal penalties tegengekregen, omdat onze verdedigers in hun enthousiasme verdedigend in de cirkel liepen. Ja, dan krijg je direct een penalty tegen. Dat maakt het extra lastig. Ja. En wat eigenlijk nog meer aan voetbal laat denken, dat is natuurlijk toch dat er een keeper in de kool staat. Maar ben jij 70 plus, wil jij nog van links naar rechts gaan duiken? Misschien wel met een kunstheup. Want daar praten we natuurlijk over met elkaar, toch?
1: Dat is over het algemeen niet verstandig waarschijnlijk.
5: Ja, in verlengde wat Hans zegt, wat wij altijd hebben gezegd, als je walking voetbal goed speelt, dan speel je eigenlijk tiki-taki voor senioren.
1: Ja.
5: Dat is de hele clue van walking voetbal. Ja. En pasen, dat hebben we ook eindeloos, wat we ook trainen, is strak inpasen op de man. Dus ook niet een meter ervoor, want dat haal je niet met walking voetbal. Op de man, in de man spelen. Ja, en vrijlopen. De man die de bal niet heeft, maakt het spel. Ja, dat is anders ook zo, maar hier helemaal.
4: Maar er is eigenlijk het allerbelangrijkste vergeten, hè, van walking voetbal.
1: Dat
4: is namelijk de lol. We komen hier, ik was hier al voor 12 uur. Ja. Dan zie je al gewoon de walking voetballers die zitten.
1: Ja.
4: Het sociale contact, de nieuwe contacten die ze maken. Niet alleen in het dorp waar ze zelf actief zijn, maar ook nu in deze hele regio. Ze komen elkaar steeds iedere keer weer tegen. Kom vanuit die luie stoel, van de bank af. Ga lekker met vrienden, mensen uit het dorp. Ga lekker voetballen, weet je wel. En vooral die gezelligheid. En voor en erna met een lunch en dergelijke. Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste kern van walking voetbal.
6: En ook, ik heb tegen Hans gezegd, we hebben straks 4 minuten. Maar dat ging Hans niet lukken.
0: Jij hebt je ingeschreven, geloof ik.
6: Tot slot, Jos, want we willen nog wel in weer. Want vanmiddag om 2 uur begint het toernooi.
5: Ja, klopt.
6: Men mag wel in komen kijken natuurlijk, hè?
5: Ja, absoluut. Zijn van harte welkom. We hebben een aantal hele mooie teams. Hans doet de aftrap samen met John van Dijk bij ons. Dus ik zou zeggen, kom even.
6: Ja,
5: even kijken. Moedig de mannen aan.
6: Eerst even kijken vanmiddag en denken, oh, wat is dat mooi, dat walking voetbal. Kom allemaal naar Sportpark Koekangen vanaf 2 uur. Je bent van harte welkom.
0: Altijd dankjewel.

De nieuwste van Ilse de Lange, Evergreen heet het. Bijna 1 uur alweer. Zometeen na 1 is de hulplijn geopend. Bert schakelt hem in. Kan jij ook doen? Stuur maar een mailtje. hulplijn@rtvdrenthe.nl. Dit is Ronan Keating op Radio Drenthe. Life is a rollercoaster.

0: vallen op
1: Blijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven.
3: Kijk op Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
7: Dit is Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Let's
11: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Radio Drenthe.
2: Anouk in de middag.
0: Met Anouk Middel.

0: Fortunes. You've got your troubles.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Bert van der Tuk, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: De hulplijn van RTV Drenthe is geopend. Daar wilde jij wel gebruik van maken. Wat is er aan de hand?
3: Graag. Wij zijn op zoek naar vakantieouders voor de komende zomerperiode.
0: En wie zijn wij?
3: Wij zijn Europa Kinderhulp. Wij zijn een stichting die al sinds de 60e jaren kinderen uit binnen- en buitenland, met name Frankrijk, Duitsland, naar Nederland, naar onderbrengen bij, in de vakantieperiode bij vakantiegezinnen.
0: En de vakantieperiode is dan juni, juli, augustus?
3: Ja, nou zeg maar juli, augustus, ja.
0: Ja.
3: En een beetje parallel aan onze schoolvakantie, ja.
0: En hoeveel kinderen bezorgen jullie dan zo'n lekkere vakantie?
3: Dat wordt steeds moeilijker, maar laat ik zeggen, we zijn in de 60 jaren begonnen met een paar duizend. We zijn ondertussen aangeland op een paar honderd. De belangstelling aan de Nederlandse zijde, de gastenzinnen, neemt steeds verder af. En dat is een probleem wat we hebben. Dus we moeten veel actiever, zeg maar, vakantiegezinnen willen we werven.
0: Ja, en vandaar ook dit oproepje dat heel Drenthe nu meekrijgt. Heb je plek?
3: Ik ook.
0: Vind je het leuk om kinderen een leuke vakantie te bezorgen? Meld je dan vooral aan. Hoe gaat dat dan? Moet je echt een heel entertainmentprogramma voor de kinderen optuigen?
3: Nee.
0: Of hoe werkt dat?
3: De bedoeling, een van de achterliggende gedachtegangen is ook om kinderen te laten zien hoe een normaal gezinsleven opereert. Dat zijn zij thuis soms helemaal niet gewend. Ze komen uit wat achtergestelde milieus. Ze bijvoorbeeld, als ze honger hebben, dan lopen ze naar de kast en ze grijpen wat. Terwijl wij toch in Nederland bepaalde routine hebben van ontbijt, middageten, avondeten. En als je dat wil, dan vraag je gewoon. Kortom, mee te draaien in gewoon Nederlands gezin. Mm-hmm. Om daar iets van op te steken, is ook een van onze voornaamste doelstellingen.
0: Ja, hoe oud zijn de kinderen?
3: Als we voor het eerst komen, 6 tot 12, 11, 12.
0: Ja, ja. En als ik kinderen in huis zou willen nemen, neem ik dan één of meerdere?
3: Maar mag je zelf weten, we staan open. Laat ik zeggen, als je eigen kinderen hebt, dan is één is goed. Heb je zeg maar meer, ben je wat ouder en je hebt minder kinderen, of helemaal geen kinderen meer in huis, dan is misschien twee misschien wel leuk. Want als je één kind dan in huis neemt, dan ben je zelf de hele dag bezig met dat kind. Terwijl als je twee kinderen hebt, die kunnen elkaar ook heerlijk bezighouden.
0: Ja, en om wat voor periode gaat het dan? 1 week, 2 week, drie weken?
3: 2 weken, ja, 12 tot 14 dagen, 14, 15 dagen, ja.
0: Oh.
3: Dat hangt per reis. Als we uit Frankrijk komen, is het wat langer. In Duitsland wat korter, Nederland ook wat korter. Maar zeg maar van tussen de 12 en 15 dagen.
0: Oh, dat heb je allemaal onderverdeeld. Wie wanneer komen en
3: precies.
0: Wat zijn die tijden dan?
3: Nou, het is een simpel voorbeeld. De kinderen uit Nederland die hebben in de periode van 20 tot 31 juli. Maar bijvoorbeeld uit Duitsland kunnen ze van 24 juli tot 7 augustus komen. Of zeg maar uit groep uit Berlijn van 11 juli tot 24 juli. Dus dat kan verschillen. Omdat zeg maar, ook in Duitsland bijvoorbeeld er ook zeg maar, een vakantie of schoolvakantiespreiding is. Zodat in de ene plaats en in de deelstaat men eerder vrij heeft dan de andere.
0: Ja, en reden dat je nu dus een oproepje doet op Radio Drenthe is dat je specifiek in Drenthe of in het hele noorden eigenlijk adresjes zoekt.
3: Ja, specifiek omdat je via RTV Drenthe doet, is het via het noorden, zeg maar.
0: Mm-hmm.
3: Maar we opereren zeg maar heel landelijk van Maastricht tot Delfzijl.
0: Ja, hoe gaat dat dan als ik mij aanmeld als vakantieadres?
3: Het makkelijkste is, ik kan wel telefoonnummers noemen, maar dat vergeet de luisteraar toch met 1123. Ga naar de website www.europakinderhulp.nl. En daar staat alles van Europa Kinderhulp. Ook de vakantiedata. Welke groepen er op welke datum komen. Wat u moet doen. Staat allemaal keurig aangegeven.
0: Maar ik kan me voorstellen dat er ook wel een intake plaatsvindt of zo. Of dat jullie komen kijken bij mensen thuis.
3: Natuurlijk. Als mensen zich aangemeld heeft voor interesse, dan proberen we een afspraak met hen te maken. Of dan maken we een afspraak met hen. We bezoeken hen met twee medewerkers. Dan gaan we hen uitgebreid voorlichten over alles wat er te wachten staat.
0: Mm-hmm.
3: Dan meldt men zich in het goede geval aan. Wat heeft men daarvoor nodig? Zeg maar een aanmeldingsformulier. Maar van elk gastgezin, elke volwassen lid ervan, vragen wij een verklaring omtrent gedrag.
0: Mm-hmm.
3: En voor het gehele zin vragen wij gewoon twee referentieverklaringen van mensen die kunnen beoordelen, of zeg maar in de omgeving van hen de familie op werkzaam zijn, die zeggen, oh, dat is een prima familie, dat kan, is wel vertrouwd dat daar gastkinderen gekomen.
0: Ja.
3: Als dat zo is, dan gaat het in de molen, dan wordt u toegedeeld wat u zeg maar een Frans of een Duits of een Nederlands kind willen hebben, dat wordt dan gewoon ingedeeld.
0: Mm-hmm.
3: Dan krijgt u daar een bevestiging van, dan is het begin mei, loop van mei, begin juni is er een bijeenkomst waarin de mensen uitgebreid nog een keer worden voorgelicht. Ze krijgen te horen wanneer hun kind er al toegewezen is en komen, welke dag ze komen. En dan krijgen we te horen over verzekering en achterliggende gedachtegang, maar daar ga ik wel erg ver in. Dat staat ook allemaal op de website. Mm-hmm. En dan gaan we richting juli, zeg maar rond de 10e, 20e juli. En dan gaat het feestje beginnen.
0: Ja, en van tevoren kan je geen contact opnemen met je vakantie.
3: Ja hoor. Als je zegt, als je zegt, ik krijg toebedeeld, zeg maar Pietje uit Keulen, ik noem maar even wat. Ja. Dan kun je gewoon zeggen, goh, je komt de komende zomer bij ons. Die en die datum. Wij zijn de familie Jansen. We hebben twee kinderen. We hebben een hond. Twee uit. Dat kun je gewoon al van tevoren weten.
0: Ja, het lijkt me voor zo'n jongetje of meisje ook wel prettig. Hè? Ze zijn nog zo jong om een beetje te weten waar ze naartoe aan toe zijn.
3: Ja, als ze jong zijn gaan en naar buitenland. Het is natuurlijk wel even een sprong voor
0: daarom. Ja. www.europakinderenhulp.nl. Daar vind je alle informatie. En dan kan je ook opgeven. Klopt. Bert, dankjewel. Succes. Precies. Dag.
3: Graag gedaan. Goedemiddag.

0: Irene Cara, Flashdance.
1: De Slingerplaat.
0: Op zoek naar liedjes rondom een bepaald thema. En het thema dat we hebben aangegrepen werd vandaag van meerdere kanten ons ingefluisterd. Hè? Jongens, daar moeten jullie wat mee doen.
2: Ja, klopt. Kan de hele dag. Want het is 12 mei en dan weet je het wel.
0: Dan is het de dag van de verpleging.
2: Ik bedoel maar.
0: Ja, en hoe komt het zo dat het 12 mei de dag van de verpleging is?
2: Nou, dat heeft alles te maken met de geboortedag van Florence Nightingale. Zij is er al een tijd niet meer, zeg ik er maar bij. 1910 overleed ze. Maar zij wordt wel gezien als degene die de basis legde voor wat wij nu verpleegkunde noemen. En veel goede werken deed. En daarom wordt zij herdacht. En is er daarmee meteen aandacht voor al die mensen die goede werken doen in de zorg.
0: Ja, en die dag die wordt ook echt gevierd bij ons in de provincie ook. Bijvoorbeeld bij GGZ in Drenthe. Daar is een speciale expositie nog. Waar je ook zelf als niet-zorgmedewerker kan rondkijken. Interzorg in Assen. Die heeft allemaal attenties voor de medewerkers. Deden ze uit. Een bloemetje en zo. Bij Icare wordt er wat aangedaan. Nou, op heel veel plekken bij ons in de provincie zetten ze dus de zorgmedewerker in het zonnetje. Triant doet er ook altijd aan, de zorggroep. Wij dachten, wij gaan daar plaatjes bij zoeken.
2: Ja, nou ja, wij.
0: Nee, dat jullie. Laten we doen. Wij geven alleen maar een overzicht van binnengekomen suggesties. Meer doen we niet.
2: Maar kom maar door met die ideeën, want daar laten we ons iedere keer weer vrolijk door verrassen.
0: Ja, de dag van de zorg, de dag van vandaag dus, staat centraal. Als je daar een passend liedje bij weet, dan kan je hem doorgeven. 0592 33 11 88. Je kan even bellen, je kan even appen. Dat is hetzelfde telefoonnummer. En dan hebben we 26 liedjes nodig, want we willen er graag een letter van het alfabet aan vastplakken. En dan even voor twee het rad erbij pakken. En dan gaan we even draaien. En dan kijken we waar die stopt, bij welke letter. Welk liedje hebben we erachter geplakt. En die gaan we dan draaien.
2: Dus 26 opties.
0: Ja, 0592 33 11 88. Je kan nu je suggesties doorgeven. Goedemiddag met Anouk.
3: Met Maurits.
0: Dag Maurits, je bent de eerste.
3: Oh, ja.
0: Nee, en dat geeft altijd privileges, want de eerste mag ook meteen de letter kiezen.
3: Oh, dat wist ik. Dat heb ik al een keer eerder gehad.
0: Oh ja? En rolde die er ook uit uiteindelijk, of niet?
3: Nee, er zat er één mis.
0: Ach, nou donders. Misschien vandaag meer geluk. Welke suggestie kan ik noteren?
3: Ja, zuster. Nee, zuster.
0: Ja, zuster. Nee, zuster. Een oudje. En welke letter wil je daarbij?
3: De M.
0: De M. Ik heb hem genoteerd. Oké. Maurits, we noteren hem. De eerste letter is vergeven. Dankjewel voor het bellen.
3: Jo, doei.
0: Doei. Nou, dat gaat helemaal goed komen, want die telefoon die blijft maar gaan. Goedemiddag, met Anouk.
4: Ja. Roelie.
0: Hallo, Roelie. Maurits, was je net voor?
4: Net niet de eerste.
0: Nee. Zeg het eens.
4: Nachtzuster.
0: Doe maar.
4: Ja.
0: Wat moet ik zonder jou beginnen? Die bedoel je?
4: Ja. Heb ik vaak gedaan, Anouk. Nachtzuster zijn.
0: Oh, meen je?
4: Ja.
0: Ach, wat een...
4: Ik heb in een verpleging gezeten.
0: Waar was dat dan, Roelie?
4: Ik heb 4 jaar psychiatrie in Dennenoord gedaan, Zuid-Laden.
0: Ja.
4: En 3 jaar hier in Hogeveen.
0: Ach.
4: Het ziekenhuis.
0: En echt specifiek als nachtzuster? Of ook wel in de dagverpleging?
4: Nee, anders wel.
0: Gewoon alle diensten gedraaid?
4: Alle diensten gedraaid.
0: Ja. Het lijkt me een speciale dienst, zo in die nacht.
4: Ik ben geëindigd op spoedeisende hulp hier in Bethesda.
0: Ja.
4: Op de traumaafdeling was dat. Traumatologie.
0: Ja.
4: En dat was mijn afdeling. Dat was spannend.
0: Oh, leuk. Ja. Ja, afwisselend inderdaad.
4: Niet weten wat er komt.
0: In de jaren dat jij werkte, werd er toen al aan die dag van de verpleging gedaan? Op
4: ja,
0: die 12e?
4: Zeker. Ja? Ik heb nog lepeltjes.
0: Ah, joh.
4: Ja.
0: Wat staat er op dan?
4: We kregen lepeltjes en er zat het kruis, het zwarte kruis, het witte kruis, stond er allemaal op. Dus,
0: ach.
4: Ja, dan kregen we elk jaar een lepeltje. Ik heb er een stuk of 4 of zo.
0: Ach, wat leuk. Allemaal op die 12e mei.
4: Ja.
0: Nou, Roelie, wij noteren je suggestie en we gaan gauw door. Dankjewel.
4: Fijne uitzending.
0: Doei.
4: Doei.
0: Nou. 0592-33-11-88. De eerste twee suggesties hebben we genoteerd. Maar de volgende velen, want zie je de app
2: ik zit in de WhatsApp alles te volgen.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Scootmobiel nodig? Mobifit. Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Exact 1:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Maarten Stoeltjens.
5: En kinderopvang.
4: Sorry, ik had eerst de verkeerde microfoon over, ging, ja. Maar nou ben je er wel.
5: Jazeker, een kinderopvang Molenwijk Oostzijde in Klazinaveen is aan het begin van de middag uit voorzorg ontruimd. De brandweer kreeg een melding van een vreemde lucht. Tijdens metingen van de brandweer moesten ongeveer 20 kinderen naar buiten. Wat nou die vreemde lucht was, is niet duidelijk geworden, maar na ongeveer een half uur mochten de kinderen weer terug naar binnen. De hoogste rechter van het land buigt zich binnenkort over een parkeerprobleem in Hogeveen. Een bewoner van de Jos van Aalderenlaan in Hogeveen is het zat namelijk. Geparkeerde auto's blokkeren het zicht op de weg. En volgens hem is dat gevaarlijk. Daarom stapt hij naar de Raad van State. Morgen probeert hij bij de Raad af te dwingen dat de gemeente gaat optreden tegen de foutparkeerders. Vanavond vindt de eerste bijeenkomst van de zogenoemde olietoffel plaats. Het is een klankbordgroep van de NAM over de toekomstige olieboringen in de buurt van Schonebeek. Daarin kunnen inwoners uit de buurt deelnemen. De NAM wil belangstellenden op de hoogte houden over de oliewinning. De olietoffel komt waarschijnlijk

0: nieuws, net als in onze app.
1: Dankjewel, Maarten. Het weer krijg je vandaag van Grieten Spannenburg.
2: Bewolking voert vanmiddag de boventoon. Het blijft wel zo goed als overal droog. En ja, het is kil. De matige westelijke wind voert opvallend koude lucht aan, waarin de maximumtemperatuur op een schamele 11 à 12 graden uitkomt. Vanavond schuiven vanuit het westen buien binnen. En dit zijn de voorlopers van een zeer buiige dag van morgen.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaart in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: binnengekomen suggesties.
1: De slingerplaat.
0: Het is vandaag de dag van de zorg en het wordt gevierd in heel veel instanties. En ik had net Roelie aan de lijn en die vertelde dat ze ook jarenlang in de zorg heeft gewerkt. En dat ze lepeltjes kreeg. En ze stuurt net even via WhatsApp een foto van de lepeltjes. Die keurig op een rijtje liggen. Ja, hartstikke mooi om te zien. Leuk, Roelie. Ja, dag van de zorg in het leven geroepen als vaste datum die 12 mei... de geboortedag van Florence Nightingale. Grondlegger van de moderne verpleegkunde natuurlijk. Yep. Dus is 12 mei de dag van de zorg. En daar passen natuurlijk wel liedjes binnen. En terwijl ik dit zeg, komt dit ook weer binnen.
2: Dag vader en dag moeder, dag zuster en zwaar. Ik zie het hier niet zitten.
0: Daar hadden we ook wel een beetje gedachten, hè?
3: Ja, die zijn gewoon een beetje aankomen. Maar toch heel erg bedankt voor al die mensen die deze suggestie hier bedachten.
0: Ja, en ik had net Maurits aan de lijn. En Maurits was de eerste beller. En dan mag je ook meteen de letter kiezen. En hij kwam met dit liedje.
4: Niet met de deuren slaan.
5: Ja, zuster. Nee, zuster.
0: De hele ouwe. En hij wilde graag de letter M. Dus daar staat hij onder. Meerdere mensen kwamen ook met deze.
6: Nacht, zuster.
7: Wat moet ik zonder jou beginnen?
6: Nacht, zuster.
7: Ik band van binnen.
6: Nacht, zuster.
0: Dus die zetten we erop. En ook deze.
8: Dokter Bernard, de moed.
0: Ja, dat is niet de turf hoe vaak die binnenkomen. Dus
3: nee, dat vind ik zo leuk. Hoe vast zo'n nummer in het geheugen van ons allemaal zit. Ja. Hè? Fantastisch.
0: De volgende vond ik ook heel creatief.
8: Denk ik weer, hij ligt
3: daar. Wacht even. Ja, zeker omdat hij niet zozeer over de zorg gaat, maar wel over Florence. Die van de Everly Brothers dus.
0: Ja. Jenny kwam ermee en jij had geloof ik ook nog iemand aan de lijn die met On the Wings of a Nightingale kwam. Ja.

0: van?
1: Nee, maar dat zijn er zoveel. Ook deze is wel vaker langs gekomen, hoor. Ik zou in onze app moeten nazoeken wie er allemaal verantwoordelijk voor zijn.
0: Ja. En ik kwam Joke ook tegen in de app. En Joke zei van, ik vind wel een toepasselijke dat niet echt gaat over de zorg. Maar vind wel dat hij op de lijst moet. Omdat alle zorgmedewerkers dit verdienen.
2: Hier is een bloemetje voor jou. Want je staat altijd voor me klaar. En nooit wil jij hier iets voor terug.
0: Nou, dat vind ik ook wel goed gevonden, toch?
1: Dat is hartstikke goed gevonden. Ja. Ja.
0: Ik denk dat je nog een minuut of vijf de tijd hebt om je suggestie door te geven. 0592 33 11 88. Als je nog een passend liedje weet bij de dag van vandaag.

0: Fleetwood Mac en Hold Me.
1: De slingerplaat.
0: Ja hoor, je hebt hem achter je staan. Het rad.
2: De slinger zelf, ja. In de hoogste eigen persoon.
0: Ja, mooi man. Allemaal zorgliedjes. Dank voor het insturen.
2: Ja, en er werd leuk breed over nagedacht, hè, over de zorg. Dat was echt heel leuk. Suggesties die net binnenkwamen. We are family, want de zorg is eigenlijk één grote familie.
0: Leuk.
2: Een Sister Sledge.
0: Ja.
2: En Anne Winter dacht, ja leuk, die zorg. En dat bedoelde hij ook echt zo. Maar er zijn zoveel meer mensen die hulp verlenen. Brandweer, politie, enzovoort, enzovoort.
0: Oh, ja.
2: En als Stonesman kon hij het maar net over zijn hart verkrijgen om de Beatles te noemen met Help. Kostte wel.
0: Wel weer creatief gedacht.
2: Ja, ja, ja.
0: Nou, we hebben 26 liedjes uitgekozen. Ja. Draai maar vast aan het rad. Dan pak
2: links
0: ik
2: om of
0: even
2: rechts om. Wat wil je vandaag?
0: Wat jij wil.
2: Dan doe ik de makkelijkst.
0: Nee, okay. Ja, hey, die kant langs.
2: Ja, dat kan makkelijkst met mijn...
0: De M gaat voorbij, want hij eindigt op de...
2: Dat is maar net voorbij de M.
0: De O, daar zie ik de suggestie van Nico.
1: De slingerplaat.
0: Ja, deze. Ja. Wordt vaak gebruikt bij reanimatie ook, hè?
2: Oh ja?
0: Ja, is dat tempo goed, moet je reanimeren.
2: Oh ja.
0: De Beaties. En een hele toepasselijke titel ook. Staying Alive, dank voor het doorgeven.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Damesmode Dekker.
1: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
2: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
3: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je graag...
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2 uur.
6: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een pro forma zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in en dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
8: Dit is Radio A en Hunze.
9: Radio A en Hunze.
8: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: Hagel en onweer bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Nieuws van de redactie. Maarten, wat is er aan de hand?
11: Wethouder Jan Schipper van de gemeente Midden-Drenthe vertrekt. En wel meteen heeft hij vandaag aan het college van de gemeente Midden-Drenthe laten weten. Hij was bijna 8 jaar wethouder daar in die gemeente. Maar vorige week donderdag, toen werd er gedebatteerd over een onderzoek van de Rekenkamer van Midden-Drenthe naar de tender zonneparken. Dat onderzoek heeft niks met het aftreden te maken, zegt Schipper, maar de toon waarop en de manier waarop er gediscussieerd werd, dat was voor hem niet oké. Bij het maken van politieke keuzes ervaar ik steeds minder ruimte voor een inhoudelijke discussie of afweging. Ook feiten doen er steeds minder toe, zegt Schipper bij zijn afscheid als wethouder van de gemeente Midden-Drenthe.
10: Meer op de website rtvdrenthe.nl. Maarten, dank je.
12: Voor jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
17: Pap, die moeten we hebben!
16: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
18: onlineveilingmeester.nl. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
19: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
18: Onlineveilingmeester.nl. Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
20: Radio Drenthe.
21: Anouk in de middag.
20: Met Anouk Middel.

Oh, jonge Brandy Drenthe, come back and stay. 2:10. Zometeen ga je horen wat voor bijzondere vondst er gisteren was in de grindbak.

0: Kings.
1: A well-respected man. Ja, ik zei het net al even kort. Een hele bijzondere vondst in de grindbak van het TT-circuit in Assen gisterochtend. En die vondst die is nu gewoon bij Hetty in Ureterp in Friesland. Hetty, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want wat is er bij jou gebracht?
2: 4 jonge haasjes.
1: Nou ja.
2: Ja. Ja, nou gebeurt dat wel vaker, maar dit was al een bijzondere.
1: Waarom is het zo bijzonder?
2: Nou ja, de grindbak van het circuit, dat vind ik wel een bijzondere plek voor een haas.
1: Ja, we kunnen ze ook even op TV Drenthe laten zien. En op onze Facebookpagina rtvdrenthe.nl, daar staan ze ook. Hoe groot zijn ze? Hoe jong, hoe oud, hoe kan je ze beschrijven?
2: Nou, ik heb even informatie opgevraagd, uiteraard. Ze zijn 150 gram, dat betekent dat ze 1,5 à 2 weken oud zijn. En voor ons is dat een mooi maatje al. Dat betekent namelijk dat ze de eerste melk van moeder gewoon goed gehad hebben. Dat is goed voor de weerstand, de bies, de eerste melk. En dat maakt het voor ons een stukje makkelijker voor de verzorging. Ja, nou, eerst even afwachten. Ze zitten gezellig met z'n vieren bij elkaar.
1: Ach, want hoe doen ze het? Gaat het wel goed met ze?
2: Ja, goed. Ja, hoor. Ja, gelukkig. Weet je, ze waren niet gewond of zo, dus dat scheelt al een heel stuk.
1: Ja, weet je hoe dat gisterochtend is gegaan? Door wie zijn ze gevonden en hoe ging dat?
2: Ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Ik weet dat ze via de dierenambulance bij ons zijn gebracht. Want daar komt eigenlijk al onze dieren vandaan. Maar wie de melding gemaakt heeft, dat durf ik je niet te zeggen.
1: Nee.
2: En dat is bij ons, er komen zoveel dieren binnen. Dat kan ik niet onthouden.
1: Ja, nee, dat snap ik. We hebben even contact gehad ook met die circuit. En daar zeggen ze, ja, eigenlijk is het niet zo gek dat we dat vinden bij ons in de grindbak. Want er is veel wild rondom het circuit.
2: Ja,
1: dus
2: ja.
1: Heel erg verbaasd waren ze niet dat gevonden werd. Door vrijwilligers trouwens van het circuit.
2: Ja.
1: Die kwamen ze tegen.
2: Oh, kijk aan. Ja, weet je, de plek is dan gewoon niet handig. Hè? Want op zo'n circuit, daar zullen allicht ook kleine bossages zijn eromheen en dergelijke. En struweeltjes en grasveldjes en noem maar op. En daar past het natuurlijk veel beter in. Maar niet in een grindbak.
1: Nee. Nou, ik ben heel blij te horen dat het goed met ze gaat in ieder geval. Maar wat gaat er nu met de haasjes gebeuren dan?
2: Nou, we gaan deze haasjes in eerste instantie met melk groot brengen. En zo snel mogelijk leren wij hun het voedsel eten wat ze in de natuur ook tegenkomen. Dus de kruiden, de grassen. En wanneer ze helemaal op groen en op water zich kunnen nog groter en sterker maken, dan laten we ze los. He, dus in de eerste instantie is melk, dan is het melk en groen, dan is het groen melk en water en dan wordt het water en groenvoer en dat is het moment dat we ze loslaten. Maar dan moeten ze wel een bepaald gewicht hebben. Ze zijn nu 150 gram en ze moeten bijna een kilo worden.
1: Oh.
2: Dus voorlopig zijn ze er nog niet.
1: Ja.
2: He, en ze blijven natuurlijk niet bij ons tot ze een kilo zijn. Wij laten ze los als ze een half was zijn. En als je dat met mensen wil vergelijken, dan praat je over pubers.
1: Oké. En waar je ze dan weer terug uitzet, wel bij ons in de buurt weer?
2: Dat zou kunnen. Dan moeten we altijd even een overleg met de dierenambulance of die dat willen doen voor ons. Mm-hmm. Maar het kan ook zijn dat we gewoon een geschikt biotoop opzoeken waar de haas een goed plekje heeft. Bijvoorbeeld waar niet gejaagd wordt. Hè, dat zo'n broedreservaat of dat soort plekjes. Dat zijn dan de hoeken die we uitzoeken om jonge hazen los te laten.
1: Ja, nou, ik vind het fijn om te horen dat het goed met ze gaat. Hetty, dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
1: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
6: Half drie is het. Het nieuws uit Drenthe, Maarten Stoeltjens.
7: Goedemiddag. Wethouder Jan Schipper van de gemeente Midden-Drenthe legt zijn functie per direct neer. Schipper was bijna 8 jaar wethouder in de gemeente. De toon in een debat van vorige week donderdag was voor Schipper de druppel die de emmer deed overlopen. Het besproken onderzoek naar de tender zonneparken was niet het probleem, maar Schipper baalt van de manier van discussiëren. Als de wil om samen te werken ontbreekt, de respect voor de ander ver te zoeken is en er alleen maar gezocht wordt naar het uitvergroten van de verschillen is voor mij een grens bereikt, aldus Schipper in een verklaring. Een kinderopvang Molenwijk Oostzijde in Klazinaveen is aan het begin van de middag uit voorzorg ontruimd. De brandweer kreeg een melding van een vreemde lucht. Tijdens metingen van de brandweer moesten ongeveer 20 kinderen naar buiten. Wat de vreemde lucht nou was, is niet duidelijk geworden, maar na ongeveer een half uur mochten de kinderen weer terug naar binnen. De hoogste rechter van het land buigt zich binnenkort over een parkeerprobleem in Hogeveen. Een bewoner van de Jos van Aalderenlaan in Hogeveen is het zat. Geparkeerde auto's blokkeren het zicht op de weg. En volgens hem zorgt dat voor gevaarlijke situaties. Daarom stapt

0: En dat is het nieuws van nu, Peris Realtijd, op rtvdrenthe.nl en ook in onze app.
1: Maarten, dank je wel. Het weer nog, Greta Spannenburg.
2: Bewolking voert vanmiddag de boventoon. Het blijft wel zo goed als overal droog. En ja, het is kil. De matige westelijke wind voert opvallend koude lucht aan, waarin de maximumtemperatuur op een schamele 11 à 12 graden uitkomt. Vanavond schuiven vanuit het westen buien binnen. En dit zijn de voorlopers van een zeer buiige dag van morgen.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: True Lease met Grenke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.

0: 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark,
1: André Hazes,
0: Suzanne Freek,
1: Marco Schuitmaker,
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noord.

0: Danny, I'm not your daddy. We duiken weer de natuur in, dat doen we iedere dinsdag. En dan krijg ik een mooi berichtje van onze Roeg-redactie. Jo, ga eens even bellen met die en die. En dan heb ik daar de prachtigste gesprekken mee. Vandaag kreeg ik het telefoonnummer van Marjan Bralten. Marjan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ik ben Marjan Bralten.
0: Hallo, jij houdt je bezig met een hele bijzondere wandeling over het Dwingelende Veld.
1: Ja. Wij geven al jaren namens IVN Westerveld geven wij reeënexcursies. Die hebben de reeënwissel genoemd. Naar de paadjes die de reeën altijd maken. Want het zijn ook gewoontedieren.
0: Mm-hmm.
1: En dat doen we eigenlijk al, volgens mij al 20 jaar. Ik heb het even geprobeerd op te zoeken. Maar ik kon niet zo ver terugkijken.
0: Ja, want zo'n platgelopen paadje, zo'n vast pad zeg maar, dat heet een wissel.
1: Ja. Dat heet een reeënwissel, inderdaad. En zo hebben we de excursie ook genoemd.
0: Ja, en dan lopen jullie over die paden heen?
1: Nee. Wij lopen zeg maar een vaste wandeling. Een hele mooie wandeling door een hele mooie stukken natuur. Van het Dwingelende Veld. En dan gaan we op zoek naar reeënsporen. Maar natuurlijk ook op zoek naar reeën.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk, ik mag zeggen dat ik tot nu toe nog elke wandeling reeën heb gezien. Maar ja, het is natuurlijk geen garantie.
0: Nee, dat doen jullie in de avond,
1: hè? Tot nu toe is het
0: altijd
1: nog gelukt.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Want dan kom je de meeste reeën tegen, de meeste kans om ze te zien?
1: Als het overdag is, dan liggen ze een beetje in de bosjes te herkauwen. En tegen schemering dan gaan ze weer erop uit om te grazen. En dan weten we eigenlijk wel een beetje de plekjes waar ze meestal zijn. En die zoeken we dan op.
0: Ja.
1: En dan proberen we ze te vinden.
0: Leuk. En jij gaat mee?
1: En ik heb sinds een paar... Ik ben dan de gids. Maar ik doe deze excursie niet alleen. We geven hem 6 keer. En 3 daarvan geef ik. En de andere 3 geeft Jan Soer uit Eemster. En we Willem Malon. Die heeft een natuurgidsencursus gedaan bij IVN. En die tijdens die cursus moet je stage lopen. En die is... Bij ons komen stage lopen en eigenlijk is hij sindsdien gaat hij gewoon elke keer mee. Dat is hartstikke gezellig.
0: Ach, wat leuk.
1: Dus die loopt ook altijd mee. Dan loop ik meestal vooraan en hij achteraan.
0: Ja, en komen er vrijdag...
1: Sinds een paar jaar ook een telescoop die ik meeneem. Dus als de reeën dan wat verder zijn, dan kunnen we ook wat dichterbij halen. En het is eigenlijk altijd een hele mooie, ontspannen wandeling.
0: Ja. En die worden georganiseerd in mei. En komende vrijdag is de eerste?
1: Ja. Komende vrijdag is de eerste. En dan 6 keer achter elkaar. En we doen dat in deze periode. Omdat nu de reeën geboren worden. De jonge reeën. Dus dan hopen we die natuurlijk ook te zien.
0: Ja. En dan ga je om 7:30 weg, zei je. Waar vandaan?
1: Ja. Van de parkeerplaats van Staatsbosbeheer bij Taribos. En dat is helemaal aan de noordkant van Dwingelende Veld.
0: Mm-hmm.
1: En dan lopen we daar een route. Daar is een kleine parkeerplaats, dus dan kan iedereen de auto of de fiets kwijt. En dan starten we daar. En dat, we noemen altijd Taribos, omdat de meeste mensen dat goed kunnen vinden.
0: Ja.
1: En dan staan we daar op tijd de mensen te ontvangen.
0: Leuk. En zijn we dan, moet je voor de tijd betalen, inschrijfkosten? Of waar moet ik rekening mee houden?
1: Nee. Nee, de excursies van IVN zijn tot nu toe altijd nog gratis geweest. We zeggen altijd, donaties zijn natuurlijk altijd welkom. Maar je schrijft je in via de site ivnwesterveld.nl. Je kunt er ook komen gewoon via de landelijke site van IVN. Dat is gewoon ivn.nl en dan op activiteiten. En daar moet je inschrijven. En wij zeggen altijd wel van, als je inschrijft, dan wordt er ook op je gewacht. Want dus dat je niet denkt van, het is gratis, we schrijven ons in en we komen dan niet.
0: Nee.
1: En dan verwachten we je ook.
0: Ja.
1: Dus, en dan om 7:30, en ik neem altijd, ik heb zelf een natuurclub gedraaid voor kinderen van de basisschool. En daar hebben wij best wel wat materiaal voor gemaakt. En die neem ik ook altijd wel mee. Dus een reeënvacht, een skelet van een ree opgezet. En allemaal verschillende type geweien. Zodat ik kan uitleggen hoe de geweien groeien. Dus er is altijd wel te zien. Al zien we geen ree. Maar
0: nee, dan heb jij wel wat bij je.
1: Maar dan is het altijd een leuke... We zien altijd wel reeën sporen. Er is genoeg te zien, zeg maar.
0: Hartstikke leuk. Ja. En hoe groot is zo'n groep dan?
1: Nou, dat verschilt heel erg. Soms, we hebben maximaal 20 personen. En als er één op het laatste moment bij komt, dan natuurlijk mag hij ook mee. Mm-hmm. Maar soms lopen we met 6 personen en soms lopen we met 20 personen. Oh, dat verschilt heel erg.
0: Ja.
1: Dat is ook geen, het is niet rood, het is hemelvaart, dus het zal wel druk zijn. Dat is echt helemaal, mijn ervaring is dat er echt helemaal geen voorspelling aan te wagen is.
0: Nee, jij neemt de telescoop mee, maar is het handig ook zelf om een verrekijker bijvoorbeeld mee te nemen?
1: Ja. Ja, die heb ik natuurlijk ook mee en die leen ik dan uit. En dan dus er is altijd wel de mogelijkheid om daar even doorheen te kijken. Maar het is natuurlijk het handigste als je je eigen verrekijker meeneemt.
0: Oké. Okay. Ja. Zijn er verder nog dingen waar ik rekening mee moet houden?
1: Nou, niet felgekleurde kleren aan, niet ritselende kleding. Het is vooral van die regenjassen, daar ga je zut.
0: Oh ja, als je dan zijn ze zo weer weg. Ja.
1: Ja, want ze zijn heel erg schichtig. Dus we moeten wel. En ik zeg, het is de keuze. We kunnen een hele fijne wandeling maken. En misschien een race zien, maar als we wat stiller zijn, dan is de kans groter dat we een race zien. En we gaan altijd van plaats naar plaats naar plaats, tussendoor. Want ik vertel zelf ook best wel wat. Tussendoor kunnen ze wel gewoon praten. En dan geef ik altijd even aan van nou kunnen we beter even wat stiller zijn. En dan gaan we allemaal zachtjes lopen. En dan proberen ze te zien en niet op te schrikken natuurlijk.
0: Ja, maar dan neem ik me aan dat we ook geen honden mee kunnen nemen. Voor zo'n wandeling hè? Want dat leidt ook veel te veel af.
1: Ja, ook niet aangelijnd. Ik ben zelf groot hondenliefhebber, maar die mag
0: in dit geval niet.
1: Mee. Die mag een andere keer weer mee. Nee.
0: Oké, okay, dus aanmelden via de site. Komende vrijdag is de eerste, maar dan volgen er nog meer waar je dus kosteloos bij aan kan sluiten bij de wandeling.
1: Ja.
0: Nou, ik wens je heel veel plezier. En het is jou bijna altijd geluk, zei je, om eentje te spotten. Dus ik hoop dat het...
1: Tot nu toe altijd.
0: Oh, maar, altijd zelfs.
1: Het moet de eerste keer zijn, hè. Dus,
0: nee, daar gaan we niet vanuit.
1: Ik durf niet een voorspelling te wagen.
0: Gaan we niet vanuit. Nee. Heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.

zo is men net toch? Drenthe is machtig, prachtig. Duo Twinset op Radio Drenthe. Bijna 3 uur al. Veel plezier met René zometeen. Tot morgen.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
4: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
5: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
6: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen, 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
7: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, 20 minuten over de grens.
8: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
9: Designer aan het Ochtroep. Deze vrijdag en zaterdag.
10: Radio A en Hunze.
11: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
10: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
13: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
14: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
15: Radio A en Hunze.

0: Dit is de Platenruiter met Lambert Metselaar. Het programma Muziek van Vinyl. Veel plaatjes, weinig praatjes.
1: Goed mensen, goedemiddag. U luistert weer naar de Platenruiter via Radio Arnhemse. En ik hoop dat het weer genoeg goed is. We gaan weer 2 uur mooie plaatjes draaien. Alles van vinyl. Dit is muziek van vinyl. Dus we draaien alles van vinyl. Mensen, dit is de Platenruiter. Hier komen weer enkele plaatjes aan. Je kunt reageren via telefoonnummer 06-19-29-1969. En er wordt er ook een leuke plaat voor u gedraaid, hè?

Ja, ook Albert, de radiosmokkelaar, daar in Zuidwolde. Ook mooi dat daar hem geluisterd wordt, hè. Het programma is natuurlijk ook speciaal, die gaat op daar in Zuidwolde. En ik hoop dat het plaatjes hem in de smaak vallen, hè. Dus dit is de plaat, jongens. Hier komen nog weer een serie plaatjes aan, hè.

Elke dinsdagmiddag van 3 tot 5. Alleen de mooiste platen. Rechtstreeks van vinyl. Blijf luisteren naar muziek van vinyl op de Platenruiter.

Ja, goed mensen, ik luister nog steeds naar de Platenruiter via Radio Arnhemse. Dus Albert, de smokkelaar, daar is het Wolde. Ook mooi dat ik hem geluisterd was. Ook Jeginus en Clara. Ook mooi dat jullie meeluisteren. Komt precies op goede momenten, hè. Ik ga nu even een half uurtje Engels draaien, hè. Dus dit is nog steeds de Platenruiter, mensen. Dit is de Platenruiter met muziek van vinyl via Radio Arnhemse. En het programma is bestemd voor Jan en allemaal, hè. We gaan nu in Engels draaien voor de liefhebbers, hè.

Ja mensen, het eerste uur zit er al bijna weer op. Er is nog steeds de plaat naar uiter via radio annonce. Dus Jeginus en Clara, de plaat die jullie aangebracht hebben, komt er straks ook nog helemaal aan, als ik ze kan vinden. Hè. Eén hekker al van, de tweede moet naar hem zoeken. Hè. Dus die plaat komt er straks nog helemaal aan, denk ik. Maar we gaan eerst straks een half uurtje Duits draaien. Hè. Dus mensen, er is nog steeds de plaat naar uiter via radio annonce. En ik hoop dat hem naar genoegen is. We gaan de zomer voor de reclame en journaal en dan ben je naar het nieuws weer. Hè. Er is meer tot straks.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien en moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. Hij wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer. Zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Ja mensen, we zijn er weer. Dit is nog steeds de Platenruiter via Radio Arnhemse. We gaan nu een half uurtje Duits draaien. Dan sluiten we af met een half uurtje Nederlandstalig weer. Hè? Dus hier komen nog weer een serie plaatjes. Dus je heren zijn klaar. Blijf luisteren. Dat komt er straks wel aan. Hè?

Goed, dit was dan weer een half uurtje Duitsstalig. We gaan nog weer een half uurtje Nederlands doen en dan is het weer gebeurd. Jehinders en Clara, die paar die jullie aangevraagd hebben, komt hier direct alle twee achter elkaar aan. Hè? René Karst, als ik de Drenthe fiets. En de voortak, door jou ben ik eenzaam. Kom eens aan.

Dus Clara, ik hoop dat zo goed was. Dit was René Kaast. Met de fietsen door Drenthe. En Jegenis komt nou in het plaatje voor jou, man. Door jou ben ik eenzaam. Van de voortaak komt er nou in, maar.

heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Eén chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven. En alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen. Omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you."

Goed mensen, het is weer gebeurd. De zendtijd zit er weer op. Dit was weer de platenruiter vanaf Radio Arnhunze. Met muziek van vinyl. En ik hoop dat het weer nagenoegen was. Dus pluis van bestemd voor Jan en Alleman, voor iedereen die het horen wil. En volgende week zijn wij er weer met nieuwe plaatjes. In ieder geval andere plaatjes. Ik weet niet of je nieuw bent. Intussen kunt u vrijdag kunt u wel luisteren naar Jukebox Nostalgia natuurlijk. Ook van 3 tot 5, Jukebox Nostalgia met Jengenis Kleinkamer. Draait ook mooie muziek, die man. Dus mensen, wij zijn er volgende week weer. Het is weer voorbij voor deze week. Ik zou zeggen, tot volgende week en...

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
2: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
1: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 uur bedden. 12 uur bedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
6: Lieve mensen, het kon wel eens zijn dat de uitzending vanavond gewoon helemaal niet mogelijk is. Want Spotify ligt eruit en wij draaien eigenlijk onze show via Spotify. Maar het ligt er gewoon uit. Ik was vanavond, merkte ik al dat het programma problemen had. Wat er precies aan de hand is, dat weet ik niet. Maar het werkt gewoon niet. Het functioneert niet. En daar kunnen wij wel proberen hier in de studio er wat aan te doen. Maar het ligt niet. Er zit geen probleem in de studio. Er zit een probleem in Spotify. En dan kunnen we eigenlijk weinig kanten op.
7: Nou, dat is niet waar.
6: Ja, we kunnen alle kanten
7: the
6: op.
7: The landlord's here, the visit. Ja. Nee, laten we niet zelf gaan zingen, want dat schiet niet op.
6: Nee, want jij kunt ook helemaal niet zingen, Sjoerd.
7: Nee, dat klopt. Dat is absoluut een feit.
6: Ja.
7: Ik kan niet zingen. Dus,
6: nee.
7: Dus dat moet jij doen.
6: Ja,
7: dan
6: hallo.
7: Ga ik het beatboxen wel doen.
6: Ja.
7: Hallo.
6: Weet je, dus wij kunnen hier proberen wat we willen, lieve mensen. Maar dat gaat allemaal niet helpen. Spotify ligt gewoon op zijn reet. En hoe dat kan, dat weet ik niet. Maar ik had thuis al problemen. Ik heb mijn vriendin gevraagd of zij eens even wilde checken. Ze had exact dezelfde problemen. Nummers die niet laden. En nu start hier in de studio krijgen we hem niet eens opgestart. Dus ja, dan kun je wel ongeveer invullen hoe weinig we kunnen. Kijk, nou heb ik hetzelfde schermpje als Sjoerd.
7: Hey, ben jij ook bij dat scherm? Wat fijn, Roelof.
6: Ja, leuk hè?
7: Ik ben er al even. Ik was ook al een scherm verder, maar dan blijft hij daar hangen.
6: Ja.
7: Oeh, kijk
6: eens, welkom terug.
7: Oh, spannend. Ja. Zou er nu iets gebeuren? Vast niet.
6: Ja, dan kun je weer proberen in te loggen.
7: Nee, blijft hij weer op hangen.
6: Ja, het is heel erg lullig, maar laten we dan maar gewoon PropFrex zijn werk doen. Want de muziek die wij normaal gesproken te horen brengen, dat hebben we niet in PropFrex staan.
7: Nee.
6: Dus.
7: Dat is erg jammer.
6: Ja, wat we nog. Maar dan gaan we op de hele korte termijn niet meer realiseren om er even een herhaling in te gooien. Maar dat gaat hem ook niet worden. Kortom.
7: Tot volgende week.
6: Ik zou bijna zeggen tot volgende week. Ja, oh, wacht even. Nou heb ik weer e-mail. Dan kan ik eens weer proberen. Of ik kan inloggen. Hè?
7: Oh ja, jij bent nu bij het scherm die bij mij op het moment op hangt.
6: Ja, een momentje hoor.
7: Spannend, Roelof. Spannend, spannend, spannend, spannend. Dan, dan, dan, dan.
6: En dan zegt hij verder gaan. En dan zegt hij bekijk het maar.
7: Ik ben weer een scherm verder.
6: Nou, hij zegt bij mij eigenlijk gewoon zoek het maar lekker uit.
7: En ik heb een inlogcode van Spotify.
6: Ja, die kreeg ik net. Gekregen. Die kreeg ik net ook. Ja.
7: Ik heb alleen geen scherm om hem in te voeren.
6: Nee. Ik kreeg net ook een hele mooie inlogcode. Ja, en hij zegt gewoon van bekijk het. Gewoon bekaak het.
7: Eens even zien.
6: Ja, ik krijg ook geen nieuwe. Something went wrong. Try again. Later, zegt hij. Please try again later, zegt hij ook nog. Jongens,
7: hij blijft hier ook hangen. En ja. Wil gaan zoeken.
6: Het is geen Spotify en het betekent dat er ook geen dooie boel met Sjoerd en Roel is.
7: Dat betekent een hele dooie boel.
6: Een ontzettende dooie boel het gaat worden vanavond.
7: Geen Sjoerd en
6: het
7: Roel.
6: Is echt niet anders. Ik wou dat ik er iets aan kon doen, maar hier kan ik niks aan doen. Dit is geen probleem met de techniek, dit is een probleem met de software. En de app, om het zo maar eens te zeggen. Dus dat gaat niet lukken.

0: Elke dinsdagavond.
1: Elke dinsdagavond.
0: Een ander geluid. Luister naar... Vet van Bill. Met Roel en Wil.

Bon dia. 7 Seconds, Your Parents Hardcore. Hier bij deze nieuwe reeks 2 uurtjes. Vet van Wil. Zonder Roel. Roel is er niet, maar wel met Wil. En we maken er weer even een lekkere show van. En je weet het, als een van ons beiden er niet is, dan hebben wij altijd het motto: Let the music do the talking. Met andere woorden, weinig gelul, maar verder wel lekker muzikaal spullen. Anti-Noah League, gaan we mee door. En gaan we eens kijken of je nog wat bekende dingetjes tegen gaat komen deze 2 uur.

Jesus.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontzilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
1: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
3: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Het kost de hele avond. Het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend. Nee.
1: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel, het geluid van de Radio AN Heumse, altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
2: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
1: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: I just got word, man. We're sounding like a live album, man. So know what the live part is, everybody out here.

0: Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: Radio A. en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 10 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
4: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
3: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot een graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

veel te jong was te beseffen hoe mooi dit achteraf zou zijn. Hij zou alles willen geven om nog één keer terug te gaan. Hij weet precies wat hij zijn jonge ik zou zeggen wanneer hij voor zichzelf zou staan. Hij zou zeggen...

0: naar de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Mobiel, het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Mobiel.
1: Het geluid van de Radio AN Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
2: Radio AN Heuze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer.